kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker wakker worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

and soul. Blend. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag op. Rapper Ali B spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan

Soul. Blend. 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: between the sticky foot off.
1: Q, je bent echt gek, man.
2: Nee, jij bent gek.
1: Hoezo?
2: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
3: Rap to you real quick. I wanna enjoy the luxury of like not knowing each other for real. Hold up. Love.

Waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Zes uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
1: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
2: En jij werd opgehaald met de helikopter?
1: Ja, bijna iedereen.
0: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
0: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Irina. En daarvoor de Postman met You Wait in the Morning Show op NPO Blend.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen zonder zorgen, leuk dat je erbij bent. 9 over 7 op je donderdagochtend alweer. Het is 23 juli en you got this. Hoe is het met je, Jasmine?
2: Wat een goeie. Hè? Beginnen met een motivational
0: speech.
2: Ja, precies. Ja, toch? Gaat goed. Ja hoor.
0: Over you got this gesproken. Weet je dat vandaag de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten die gaat afzeilen van de Euromast?
2: Ja, nou, dat staat eigenlijk wel ook wel een beetje op mijn bucketlist om dat een keer te doen.
0: Om dat te doen?
2: Ja, ik heb het altijd zo voorbij gezien. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in Dordrecht en we waren heel vaak in Rotterdam. En dan zag ik inderdaad soms van die koortjes. Dan dacht ik, oh ja, dat kan je daar ook doen.
0: Ja.
2: Ja, wat leuk.
0: Maar nog nooit gedaan?
2: Nee, nog niet.
0: Heb je ooit geabseild überhaupt?
2: Nee.
0: Ook niet, hè?
2: Nee. Het lijkt me wel echt leuk.
0: Het schijnt dus dat zij hoogtevrees heeft.
2: Ja.
0: En hoogleraar Merel Kind, die is gespecialiseerd in hoogtevrees. En die heeft advies voor de burgemeester. Die zegt het volgende daarover.
3: Kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht. Als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen. Dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Ja.
2: Ja, dat snap ik wel. Heb jij hoogtevrees?
0: Ik heb dus een beetje hoogtevrees. En sinds kort. Ik stond op een berg in Colombia een jaar geleden. En ik heb die berg vaker beklommen. Het is gewoon met een trap er tegenaan.
2: Ja.
0: En opeens werd ik helemaal wankel. En dacht ik, nee, die treden zijn veel te klein. En kan ik nog terug? En zo. En mijn vrienden riepen me echt van, ja, kom nou. Ik was echt zo van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En ik betaal er ook nog voor.
2: Ook nog?
0: Ja, dus ik heb sinds kort een beetje hoogtevrees gekregen. Ja.
2: En heb je dat ook met achtbanen en zo?
0: Ja, daar ga ik ook eigenlijk niet meer in.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oh.
0: Ik denk bij heel veel dingen denk ik tegenwoordig van, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom zou ik het doen?
2: Ah.
0: Weet je wel, vroeger was het dan een beetje die peer pressure. Dat deed je door je vrienden. En nu denk ik, ja, het kan me helemaal niet meer schelen wat zij vinden. Ik wil gewoon gelukkig zijn. Dus ja, hoe is dat bij jou?
2: Ik wil gewoon gelukkig zijn. Zo schattig. Ja, ik ben wel een beetje een adrenaline junkie, hoor.
0: Ja?
2: Ja. Ik vind het heerlijk, die achtbanen en zo. En dan dat gevoel wat ontstaat in je buik. En die spanning van tevoren. Ja, ik doe altijd wel dansjes, denk ik.
0: Ik vond het ook heerlijk. Ik was de eerste die zei van, kom, we gaan jetskis huren en quads. En weet je, laat het allemaal maar doen.
2: Ja,
0: gewoon.
2: Een bungee jumpen
0: heb ik ook gedaan.
2: Ja.
0: Ik heb wel laatst nog een tatoeage laten zetten, maar dat is natuurlijk niet eng. Nee, ik bedoel dat ik gewoon randomly zei van, ja, zullen we een tatoeage zetten? Ja, is goed.
2: Living on the edge.
0: Nee, is dat ook niet, nou, dan ben ik niet meer stoer, Jasmine.
2: Oh,
0: not
2: zielig.
0: The same guy anymore.
2: No, you changed, man. Dat is het, als je ouder wordt.
0: We gaan het straks nog even over hoogtevrees hebben in de morning show. Verder komt er veel lekkere muziek aan. Jasmine heeft weer een classic meegenomen. Mm-hmm. Ze koel komt eraan met Dangerous Lover. En dit is Candy met Don't Think I'm Not op NPO Blend.
2: Ja. Vooral niet denken, hè?
0: Ja, je moet niet
2: don't
0: voor een ander denken in
2: vooral
0: de relatie,
2: dat vingertje.
0: Toch?
2: Don't think I'm not.
0: Maar waarom doe je die vinger naar mij
2: when
0: dan?
2: When you're out in the club, don't think I'm not.
0: Candy dus.

0: heeft een nieuwe mixtape. En daar is hij trots op en dat laat hij weten op Instagram. In a World We Don't Belong heet de nieuwe mixtape. En je hoorde Sekou natuurlijk met de Dangerous Love.
1: Yasmina's Classic.
2: Ja, het is geen geheim dat ik natuurlijk een grote Michael Jackson fan ben.
0: Oh, ben je fan van Michael Jackson?
2: En dat ik posters van hem had op mijn slaapkamer.
0: Ja.
2: Dus ik zie best wel veel dingen. Mijn algoritme op mijn socials die geeft me heel vaak...
0: Alleen maar Michael.
2: Michael Jackson.
0: The King of Pop. Ja. MJ.
2: En toen kwam ik weer iets tegen. Zo'n account die dus dan... tracks van artiesten zonder autotune laat horen.
0: Oké. Okay.
2: En toen lieten ze dus ook wat tracks van Michael Jackson horen. En toen dacht ik, oeh, maar welke van deze tracks, want het waren er best wel veel, kies ik dan vandaag? En ik heb voor deze gekozen. En dan laat ik je eerst even de zonder autotune horen.
3: As I came into the

0: was unable. So she ran into the bedroom. She was struck down. It was her doom.
1: Annie, are you okay? Annie, is you okay?
2: Ja,
1: are you okay,
2: het klinkt
1: Annie?
2: Toch wel lekker, hè? Dat hij dat zo gewoon goed kan. En je hoort
1: het klinkt ook alsof hij op een tafel slaat of zo. Ja. In de tussentijd, toch?
2: Zo van en je hoort gewoon het spuug uit zijn mond. Dus ik dacht, nou, ik vind het wel lekker. En ik moet ook zeggen, als ik dan ook naar die clip kijk... dat is toch wel weer een hele film eigenlijk.
1: Dat ze helemaal naar voren bewegen zonder om te vallen.
2: En dan in zo'n club komen, zo'n vrouw achtervolgen... en dan ontstaat er weer ruzie natuurlijk, want Michael vindt die vrouw leuk. Nou, goed, zo gaat het eigenlijk vaak in de clips van Michael. Maar ik ben eigenlijk best wel dol op deze clip. Zeker ook omdat, wat jij net zegt, dat zo naar voren... Ja, ik heb het geprobeerd. Heb jij het geprobeerd?
1: Zo naar voren leunen. Het schijnt dus dat ze inhaken. Dus die schoenen, daar zit een haak in. En er is iets in de grond geboord.
2: Ja.
1: En ze zitten dus echt vast. En daarom vallen ze niet om.
2: Maar dan alsnog moet je echt goede been- en buikspieren hebben.
1: Ja.
2: Om dat te kunnen doen.
1: Ja.
2: Het is mij niet gelukt.
1: En niet te zwaar zijn.
2: En niet te zwaar.
1: Onze gravity neemt dan over.
2: Precies.
1: De zwaartekracht.
2: Nou, geniet lekker van Smooth Criminal. Een nummer wat natuurlijk van het album Bad komt uit 1987. Dus we gaan even terug naar die tijd. Michael Jackson met Smooth Criminal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: single van Casey en Jojo als broertjes. Dus zeg maar na de tijd dat ze in Jodeci zaten. You Bring Me Up op NPO Blend uit 1997. Van natuurlijk het debuutalbum Love Always.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is eerst bewolkt, maar later komt de zon vaker tevoorschijn. Het is 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Komende nacht is het fris en minima rond de 10 graden.
0: Jasmine, je vertelde gisteren dat je je was had uitgehangen op het balkon en was vergeten om dat binnen te halen.
2: Ja.
0: En toen ging het regenen.
2: Klopt.
0: Hoe is het met jouw was?
2: Nou, het klote was natuurlijk. In de auto zat en het begon ineens keihard te regenen. Ik dacht, nee, oh, mijn was goed. Maar toen kwam ik thuis en toen waren ze gelukkig nog droog. Want ik heb de mazzel dat het zeg maar een soort van afdakje heb.
0: Oh ja.
2: En de regen zeg maar niet schuin.
0: Alleen als het hard waait, dan komt de regen bij jou binnen.
2: Ja, het was een beetje, nou niet... Het was, niet heel erg klammig. Het was
0: ik vond al dat je een beetje naar regen ruikt vandaag. Maar dat is dus gewoon iets wat buiten heeft gehangen.
2: Dat is niet waar, Q. Dit is gewoon kleding wat in mijn kast... Stink ik? Vind je mij stinken?
0: Nee, regen ruikt lekker. Ik vind je lekker ruiken.
2: Fris. Lekker fris.
0: Toen je mijn knuffel gaf vanochtend, ik dacht... Ja, dat is it's a rainy smell.
2: Nou, zeg.
0: Je kan ook een droger halen.
2: Nee, dat past niet in mijn huis.
0: Oh.
2: Nee, helaas.
0: Oh ja, dat is Amsterdamse huis natuurlijk.
2: Ja. Nee, er past echt alleen maar een wasmachine.
0: Of zo'n combi-wasmachine. Met een droger erin.
2: Nou, ik weet al wat ik als cadeau krijg voor jou.
0: Voor je verjaardag. Ja, in december.
2: Ja.
0: December is de hele maand Jasmine jarig.
2: Begin maar vast.
0: Mocht je dat niet hebben meegekregen, Jasmine viert haar verjaardag altijd een hele maand lang.
2: Een maand van tevoren al.
0: Oh ja, en dan komt het eraan.
2: En dan ook nog daarna.
0: Je moet het weten. Ja. Owee, als je niks hebt gefixt. Nou, dan weet je dat ook vast als trouwe luisteraar. The Roots en Music Soulchild hoor je nu met Break You Off.

0: Mac Miller hadden ooit iets. Ja, hij is er helaaas niet meer, hè, Mac Miller. The Way op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: De verkiezingsbelofte van burgemeester Carola Schouten wordt vandaag ingelost en heeft alles te maken met een touw en de euromast. Want om Rotterdammers tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen te motiveren om echt te gaan stemmen, beloofde ze dat ze zou gaan afzeilen als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat lukte. De opkomst was hoger, dus Carola Schouten moet afzeilen. En dat gebeurt vandaag terwijl ze mega hoogtevrees heeft. En iemand die zich daarin herkent in die hoogtevrees is Hanneke Beers. Ze is van Strong Viking Obstacle Run. Hanneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In welke situatie zou jij afzeilen van de euromast? Want jij hebt hoogtevrees, toch?
2: Ja, ik zou nooit afzeilen.
0: Never ever.
3: Nee, hoezo niet?
2: Nee. Dat als het zou moeten, dan help me. Maar liever niet. Nee.
3: En dat terwijl jij werkt voor onder andere Strong Viking en een obstacle run. Dat je door de modder gaat in een glijbaan van 14 meter hoog. Waar jij dus ook van afgegleden bent. Hoe heb je dat dan gedaan?
2: Daar ben ik van afgeduwd.
3: Oh, zo kan het ook.
2: Ja, daar hoef je vrij weinig zelf te doen. Was wel natuurlijk hartstikke eng. Maar met zo'n obstacle run, zoals Strong Viking, daar heb je gewoon adrenaline die eigenlijk de afstand van 13 kilometer in mijn geval gewoon door je lijf giert. En je denkt dat je veel meer, je kunt eigenlijk veel meer dan dat je denkt. Mm. Daar kom je wel achter, ja.
0: Ja, ben je dan achteraf heel erg blij dat je het wel gedaan hebt?
2: Ja, sowieso.
3: Ja, ondanks dat je beneden staat te huilen.
2: Ja, het huilen was bij mij vooral de obstakels waar je een randje overheen moet en de ladder naar beneden moet pakken.
3: Ah, ja.
2: Dus dat is dan een beetje vergelijkbaar met het afzeilen, alleen dan een stukje minder hoog. Maar daar komen de tranen meestal wel, inderdaad. Maar die beginnen al bovenop bij mij. Ja.
0: Maar is het dan nu niet zo dat je denkt, ja, dat kan ik gewoon, want ik heb het vorige keer ook gedaan. Dus die glijbaan, dat doe je gewoon eventjes.
2: Ja, ik heb ook vaak met spinnen, dan weet ik, ze hebben me ook niks misdaan. Maar elke keer als ik weer een spin zie, dan
0: komt toch weer terug.
2: Gillen ook weer. Ja.
3: En wat is nou het ergste moment? Want ik heb geen hoogtevrees, dus ik kan me daar niet echt in verplaatsen. Maar is het moment daarnaartoe? Of op het moment zelf? Of als je eenmaal boven staat? Wanneer is dan die hoogtevrees het ergst?
2: Dan denk ik toch het moment dat je over het randje naar beneden kijkt.
3: Oh.
2: Ja, okay. Ja, daarom, dat is ook wel een tip, gewoon niet naar beneden kijken. Ja.
3: Allee, we hebben ook als tip gekregen dat je niet je handen voor je ogen moet doen en dat je gewoon wel gewoon het bewust moet meemaken, toch?
2: Die heb ik zelf nog niet per se geprobeerd. Nee, staat ook niet op mijn lijstje.
0: Carola Schouten gaat dus afzeilen. Heb je nog advies voor haar?
2: Ja, niet naar beneden kijken. rustig blijven ademen. En ik denk in je hoofd houden dat de angst al langer heeft geduurd dan dat het afzeilen daadwerkelijk zal gaan duren. En dat het dan snel voorbij is. Hopelijk.
0: Mooi advies. Dankjewel, Hanneke Beers van Strong Viking Obstacle Run. Zometeen in de morning show MC Hammer met You Can't Touch This. En dit is Sabri met Loved You.

0: Zo op NPO Blend. Heerlijk. Ik krijg meteen weer zin om die moves te doen.
1: Oh ja, en ik weet nog die tijd dat die broeken zo in waren. En mijn moeder was toen op vakantie naar Tunesië, geloof ik. Ja, en toen heeft ze zo'n broek van me meegenomen.
0: Een beetje het gordijnmotiefje meestal.
1: Drollevanger.
0: Ja, met klittenband. Ja. Toch? Ja, ja, ik heb die ook aangehad in die tijd. Het was heel erg in en opeens was het uit.
1: Ja, ineens snap ik ook
0: opeens,
1: wel.
0: Wat heb jij nou weer aan? Dus je denkt, vorige week was het nog cool.
1: Ja, met mijn elegies eronder. Ja.
0: Jasmine, we hadden het gisteren over de hond van Snoop Dogg. Die heeft dus een French Bulldog, een Frenchie. Mm-hmm. En daar heeft hij een speciale Instagram-account voor gemaakt. Dat is Baby Boy Brothers.
1: Yes.
0: Exhibit, die heeft een kat waar hij een account voor heeft. En die kat die is al sinds Pimp My Ride bij hem. Die is al 20 jaar. Dat is in human years, in de mensenjaren, is hij dan al 90.
1: Oh, wow.
0: Hij heet Thundercat.
2: We actually have conversations. I talk to her. She has a nurse that comes. Gives her fluid. I don't care what it costs to keep her alive, but I'm gonna keep doing it. As long as she has quality of life and she's getting up and she's spending her days the way she does, I'm gonna keep going. Thundercat is blowing up. She's getting more popular than I am, bro. It's good to see people love her as much as I do. Say bye to the world, Thundercat.
0: Yeah, Thundercat heeft de Snapchat, TikTok, Instagram. 20 jaar.
1: Dat maakt hem toch ook weer heel soft, toch?
0: Een hele stoere rapper die gewoon dan zijn kat aan het aaien is. En dus alles doet om haar in leven te houden. Want ze is dus al 20. Ja, een kat wordt meestal 14.
1: Dat is wel echt oud, ja.
0: Toch?
1: Nou, Thundercat krijgt waarschijnlijk gewoon echt de good stuff.
0: Dus je mag gewoon voor Mookie, voor jouw chihuahua, mag je gewoon een account aanmaken. Dat is helemaal niet raar om te doen.
1: Ik heb dus inderdaad een account voor Mookie. Maar dat was omdat hij, toen ik hem net had, dacht ik, oh ja, leuk. En daarna dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? Dat is toch dom? Dat ik gewoon een account heb voor mijn hondje. Toen denk ik, ja, oké, let's go, Mookie.
0: Dat kan gewoon.
1: We gaan gewoon.
0: Supersterren doen dit.
1: Als Snoop Dogg en Exhibit het hebben, gaan wij dat ook doen.
0: Toch? Wat is de account van Mookie die weer een nieuw leven kan inblazen?
1: Omdat hij een chihuahua is, dacht ik, oh ja, Mookie _ Chai, C-H-I _ Social Dog.
0: Social Dog.
1: Mookie Chai Social Dog.
0: Mookie Chai Social Dog. Als je het hondje van Jasmine wil zien. Dit is Exhibit met X op NPO Blend.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
1: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
0: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt, er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Goedemorgen, je hoort zometeen No Letting Go van Wayne Wonder. Maar nu eerst Aaliyah met Are You That Somebody?

0: Wonder met No Letting Go. Wat een zomerhit.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: 9 over 8 op je donderdagochtend. Dit is, Ja, het is donderdag vandaag.
2: Ja, het is alweer donderdag.
0: Ik
2: zo snel
0: moet optreden vanavond.
2: Nee, waar moet jij
0: bij
2: naartoe?
0: Bij Summer Breeze. Opeens denk ik, oh ja.
2: Dat het zonnetje gaat schijnen, Q.
0: Want dat is geen, is het Winter Breeze.
2: Ja, is het fris lente weer breeze.
0: Ja, nee, ik ben bij de Westergasfabriek in de buurt. Bij het Westergasterrein. Dat heet
2: gezellig.
0: De West Wilde tegenwoordig.
2: Oh, oké.
0: Een paar keer van naam veranderd. Maar ja, daar heb je salsa, bachata.
2: Nog een beetje een leuke
0: kizomba, line-up. Nou ja, ik weet natuurlijk met wie ik sta.
2: Ja.
0: Nee, maar er zijn ook gewoon salsa bands en zo.
2: Ah ja.
0: Ja, okay. Maar ik sta met DJ Cliffhanger, Eileen Valerie en nog een hele hoop leuke DJ's.
2: Het wordt een gezelligheid.
0: Er is Mani er ook bij aanwezig.
2: Oké.
0: Ja. Maar dat was eigenlijk niet wat ik wilde vertellen. Ik wilde het even met je hebben over een album van Missy Elliott dat alweer 25 jaar bestaat.
2: Jeetje.
0: Ja. Missy So Addictive.
2: Ah.
0: Ken je dat album nog?
2: Zeker.
0: Beetje housey, beetje anders. Je dacht van, waar is Missy mee bezig? Nou, ze legt het zelf uit.
3: This album right here is retro meets techno meets futuristic. You know, and it's not just a hip-hop album. People are not gonna really know what to categorize this album.
0: Hoe je, welke categorie behoort dit? Vroeger had je dat natuurlijk, 25 jaar geleden helemaal. Dat in de Free Record Shop moest je echt onder het kopje hip-hop gaan kijken.
2: Zeker.
0: Nou, en dan dit album was dan verdwaald.
2: Ja,
0: stond misschien wel bij
2: other,
0: de dance.
2: Bij Other.
0: Bij Other, inderdaad. World Music.
2: Ja.
0: Had je ook altijd.
2: Oh ja.
0: Gewoon van, oh, we weten het niet.
2: Doe maar daar. Ja. Dat bakje. Ja, maar er staan veel featurings op dit album. Denk aan Redman en Method Man, Jay-Z. Genuine, Eve, The Bread. En de eerste single van dit album is Get Your Freak On, natuurlijk. Een
0: enorme hit.
2: Wereldwijde hit.
0: Ja.
2: En daarna komt One Minute Man. En de derde single van dit album, die hoor je nu, For My People.

0: Langzaam, deze Janet Jackson. I Get Lonely op NPO Blend. En daarom is het 9:10 geworden. Je luistert naar de Morning Show. Tegenover mij zit de wonderful Jasmine Sendar. En Jasmine, je hebt het afgelopen weekend heb je natuurlijk op Kwaku gestaan.
1: Ja, nou, het was vrijdag. Want Kwaku heeft dan zeg maar de Friday Nights, de speciale concerten.
0: Ja.
1: En normaliter host ik in de weekenden. En bijvoorbeeld aanstaande zondag sta ik op Antilliaanse dag. En meestal ook afsluiten van het festival. Maar normaal niet de Friday Nights. En toen zag ik dat NVO kwam, maanden geleden al. Toen dacht ik, joh, deze dag, ik moet deze vrouwen aankondigen. Dus ik heb eigenlijk de organisatie een beetje gestalkt.
0: Want ik moet de aankondiger zijn.
1: Please, please, I'm begging you.
0: Ja.
1: En zei ze, ja, nee, tuurlijk, hartstikke leuk. Dus het was een beetje alsof ik mijn tienerjaren...
0: herbeleefde.
1: Ja, want deze vrouwen zijn natuurlijk al meer dan 36 jaar in de music business.
0: Zo.
1: En nog steeds relevant.
0: Ja.
1: En ze zien er ook echt nog steeds goed uit. Maar goed, anyway, vrijdag was het zover. En we hebben vanuit hier natuurlijk ook geprobeerd om even een interview met hun in te plannen. Nou, dat was allemaal wat lastig. Toen dacht ik, ja, weet je, ik zie ze toch. Ik ga het gewoon proberen. En ik ga ook proberen of ze een station call kunnen doen voor
0: misschien ons. Misschien moet ik dat uitleggen. Dat is een shout-out voor het radiostation eigenlijk, toch?
1: Ja, dus het liefst wil je natuurlijk dat een artiest... je station, hè, je zender noemt en ook je show noemt. En dat ze het natuurlijk zo leuk vinden dat ze gedraaid worden hier.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Want welk ander station draait dan ook?
1: Nou ja, ik heb wel gezegd, Lessen. Wij zijn een van de weinigen die jullie bijna dagelijks draaien.
0: This is the station.
1: This is the station.
0: So, this is the station call.
1: Ja, en hoe dat er dan aan toe gaat, dat laat ik je nu even horen.
2: Oké,
1: 'Holy fanning.
0: Ja. Maar wat doen ze dat mooi in sync met elkaar ook?
1: Ja, alsof ze dit gewend zijn.
0: Ja, dat
1: ik denk
0: ze natuurlijk
1: dat ze
0: vaker.
1: Dit vaker doen. Ja, al 36 jaar, denk ik, ja.
0: Maar waren het leuke dames? Heb je een leuk gesprek met
1: ze
0: gehad ook?
1: Ja, ze waren echt super lief. Ik had die Cindy had ik daarvoor al gezien. Liep ze lekker in de joggingbroek, gewoon lekker rond. En ze gaan het klaarmaken. En die manager was ook super chill. En op het eindje heb ik hun natuurlijk wel weer. Want ze hebben opgetreden en toen was het klaar. Alleen het publiek wilde meer. Die schreeuwde om meer. Dus ik ben echt twee keer podium opgerend. Van, jongens, helaas, helaas. En toen toch weer eraf. En toen hebben ze toch nog een toegift gedaan. En toen zei ze, it's all thanks of you, Jasmine. Because you were hyping up the audience. En we were like, okay, we
0: toen
1: can't let it go.
0: Wel.
1: Ja, toen moesten we wel.
0: Ja.
1: En dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Dus iedereen was helemaal blij. Maar ze waren super lief en super chill. En ik bleef daar nog een beetje hangen. En toen ze klaar waren, groetten ze ook van... Hey, what's the station? En good luck with your show. Dan dacht ik, dat is toch wel lief. En Maxine volgt dus nu, een van de drie, volgt dus nu ons Instagram-account op NPO Blend.
0: Oh, wat goed.
1: En ik heb natuurlijk mijn selfie gepost. En die heeft ze ook geliked.
0: Volgt ze jou ook?
1: Nee, dat niet. Maar ze heeft het wel geliked.
0: En je hebt ze ook gevraagd wat hun favoriete eigen track is.
1: Ja. Hun favoriete track is Free Your Mind. Omdat het nu nog steeds eigenlijk wel geldt waar ze over zingen. Free Your Mind.

0: Het is 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Komende nacht is het fris en minima ligt rond de 10 graden.
1: Oh Jasmine, ik moet het met je hebben over een nieuwe serie op Netflix die ik wil gaan checken. Oh. Een documentaire is het eigenlijk, A Toxic Love Story. Oeh. Ik denk dat dat de volgende wordt die ik ga kijken. Ik ga het zo over kletsen met Merel van Baal. Dat is onze filmjournalist.
0: Ja.
1: Die weet er alles van. En ik heb dus net eentje afgekeken. A Con Mom.
0: Oh,
1: heb je die gezien?
0: Oh my goodness. Ja.
1: Het gaat dus over een vent die niet weet wie zijn moeder is. En dan in de coronatijd krijgt hij een mailtje van zijn moeder. Denkt hij dan ook.
0: Ja.
1: Nou, dan krijgen ze een band. En die moeder zegt, ja, we zijn familie van een of andere royal family in Brunei. Dus er komt heel veel geld jouw kant op. Maar kan je eerst even wat dingen voorschieten? Uiteindelijk is die man tonnen kwijt, zijn vriendin kwijtgeraakt. En dan denk je, nou, dat is dus een oplichter. Want ze blijkt dat dus bij iedereen over de hele wereld te doen.
0: Ja.
1: Is het ook nog echt zijn moeder?
0: Echt?
1: Ja, echt. Ik was helemaal in shock dat je gewoon even moet bijkomen van de documentaire. En het schijnt dus dat die A Toxic Love Story net zo goed is.
0: Oh.
1: Is net op Netflix verschenen. Dus Merel van Baal gaat alles erover vertellen zometeen.
0: Oké. Ik hoop niet dat het je gaat beïnvloeden op jouw liefdesleven.
1: A Toxic Love Story. Nou, ja. Ik heb die toxic love stories heb ik al meegemaakt,
0: ja.
1: Jasmine.
0: Ja, daarom. Dat je niet weer bang blijft om of bang bent om in een relatie te stappen.
1: Nee, want
0: het
1: dat
0: is niet allemaal
1: zeggen,
0: toxic. Hè?
1: Jij hebt ook toxic love stories meegemaakt.
0: Zeker.
1: En het gaat nu hartstikke goed. Je hebt een hele leuke vent.
0: Ja, dus het kan echt.
1: Prachtig kindje erbij.
0: Het kan, Q.
1: Ja, dus niet ophouden met geloven in de liefde.
0: Je kan je loskoppelen.
1: Ja.

0: genomineerd voor 2 Grammys, maar helaas greep ze naast de prijzen. Say So van Doja Cat, die een maand geleden nog in de Ziggo Dome optrad in Amsterdam. En daarmee is het alweer 9:10 geworden. Goedemorgen, dit is de Morning Show.
1: Mirror, mirror on the wall, Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: Een nieuwe documentaire op Netflix wordt waarschijnlijk een true crime hit. Het heet A Toxic Love Story en vertelt een zaak vol stalking, nep-identiteiten en bizarre wendingen. Critici noemen het een terugkeer naar de sterke true crime documentaires waar Netflix ooit beroemd mee is geworden.
6: Ja, het verhaal is dus: een vrouw krijgt maandenlang doodsbedreigingen, wordt online gestalkt en zelfs slachtoffer van een verkrachtingsfantasie die op internet wordt verspreid. De politie denkt de dader snel te hebben gevonden, maar dan neemt de zaak een wending die bijna niemand zag aankomen. We gaan erover praten met onze filmkenner Merel van Bouw. Goedemorgen, Merel.
7: Goedemorgen.
6: Oké, schets het verhaal even in het kort.
7: Een man en vrouw krijgen een relatie, wordt heel erg leuk en mooi. Maar die vrouw krijgt uiteindelijk dus allemaal bedreigingen via de mail. En die zijn echt heel heftig, zijn ook heel bijbels eigenlijk en dramatisch. En dan zegt iedereen, oh, dat zal wel de gestoorde ex van die man zijn. Die is gewoon jaloers dat hij een nieuwe relatie heeft en wil die nieuwe vrouw wegjagen. Dus eigenlijk wordt heel snel gezegd van, de vrouw is helemaal gek. Mm-hmm. Wat je wel vaker hoort, hè, van, oh, die vrouw die spoort gewoon niet.
6: Ja.
7: Dan denk je dat het verhaal is simpel. Dat is het gewoon. Maar uiteindelijk neemt het verhaal een complete wending en weer opnieuw een complete wending.
6: Oh.
7: Waardoor je echt heel diep erin zit. Heel spannend, heel goed verteld. En wat ik er vet aan vind, we kunnen het altijd hebben over die vrouwen. Die zijn helemaal gestoord en gek. Maar wie maakt hen gek?
0: En dat, oh, het is weer de schuld van de mannen.
6: Lekker, Merel.
7: Ja, nee, maar dat is wel zo. We horen altijd van al die vrouwen die sporen gewoon niet. Maar wacht eens even. Zijn ze gek of wie is die man eigenlijk, weet je wel? En dat vind ik wel een hele leuke. Dus dan moet ik nog niet te veel weggeven natuurlijk. Maar dat is wel een leuk iets om een keer te denken, zie je wel.
0: Ja, mensen die het verhaal helemaal willen snappen, kunnen hem gewoon googlen. Want het wordt wel beschreven, maar ik snap dat je nog even wat dingen voor je houdt. Want anders gaan mensen natuurlijk niet meer kijken. Het is een aanrader, Merel.
7: Ja, ik vind het wel. Ik ben echt heel erg groot fan van true crime. En ik hou ook van op IDTV kijken, weet je wel.
6: Oh, ja.
7: Dat is, en dan heb je van die hele makkelijke wegkijkers. Of ja, makkelijke wegkijkers. Het is misdaad. Maar een beetje van die kabbelende verhaaltjes waarbij je 10 keer weg kan lopen en terugkomen zonder dat je het hebt gemist. Ja, dat is bij deze niet. Het is een docu van 1,5 uur. Dus het kijkt echt heel, daarin heel snel weg. Weet je, je hoeft niet een serie van 10 afleveringen te kijken.
6: Ja.
7: Maar ja, het is wel echt plotwending. En dan denk je, oké, nu weet ik wat er aan de hand is. En dan, nee. Het zit toch weer anders. En het is wel echt heel heftig. Die stalking is wel echt
6: doodeng. Ja, want wat voor soort stalkingsactiviteiten zijn het dan? Waar moet ik dan aan denken?
7: Ja, in principe gaat het via de mail. Dus hij krijgt heel veel dreigende mailtjes binnen. En die zijn heel bijbels onderlegd, zeg maar.
6: Okay.
7: Dus allemaal van, moet je er echt voor kijken om te snappen wat ik daarmee bedoel. Maar het moet een beetje teasen natuurlijk nog.
0: Bijbels onderlegd.
7: Bijbels onderlegd, ja. Het worden allemaal bijbelse termen ingegooid eigenlijk. En dat klinkt al heel snel heel eng natuurlijk ook.
6: Ja.
7: En uiteindelijk wordt er zelfs eens op Craigslist, dat is zo, weet je, zo'n Amerikaanse oproepplek, wordt er oproep geplaatst voor mannen van, oh, ik wil dat je mij komt verkrachten.
6: Oh.
7: Dit is mijn adres en je moet daar binnenkomen en dit met mij doen.
6: Holy
7: en dat
6: shit.
7: Wordt dus op. En die mensen, die mannen, die worden dus op die vrouw afgestuurd. En dat is dus het punt. Dat is wat het. Want stalking is doodeng en verschrikkelijk. Mm. En dit is dus ook dat het de omslag maakt naar het echte leven, van digitaal naar real life.
6: Ja.
7: Dus je meteen denkt, je moet 100% slachtoffer altijd geloven. Maar ja, is dat in dit verhaal ook zo? Wie is nou eigenlijk de dader en wie is het slachtoffer? Wat is er echt aan de hand?
6: Ja, tot slot, je ziet tegenwoordig natuurlijk bijna wekelijks een nieuwe true crime op Netflix. En waarom springt A Toxic Love Story er volgens jou wel uit? Is het de bizarre zaak zelf of vooral de manier waarop hij wordt verteld?
7: Ik denk ook de manier waarop het wordt verteld. Wat ik ook heel fijn vind hieraan, is dat je hoort nabestaande slachtoffers, vrienden, familie, zeg maar, hun verhaal doen. En ook die bodycam beelden, weet je wel, van agenten in Amerika, die dragen bodycams, dus een camera op hun lichaam. Want heel vaak bij true crime, ja, dan hoor je dat iemand zijn verhaal vertelt en dan denk je meteen, nou, ik geloof je meteen natuurlijk, maar met die bodycam beelden zien we daadwerkelijk agenten die ondervraging hebben gedaan, die naar dat huis zijn gegaan. Ja. Je ziet hoe mensen zich hebben gedragen. Dus je hebt wel het idee dat je een 100% plaatje krijgt van hoe iemand is geweest. En ja, dat is gecombineerd met de plotwendingen. De plotwendingen en dat het dus niet valt, juist voor al die vooroordelen en een makkelijke insteek, vind ik het echt wel een hele interessante. En aangezien deze week toch verschrikkelijk weer is, voor zomer, jongens, lekker bintje op Netflix.
0: A Toxic Love Story heet hij dus. Dankjewel Merel van Baal, onze filmkenner. En ze is ook bekend van Veronica Superguide. In de morningshow zometeen Bruno Mars en dit is 112 met Peaches and Cream.

0: Stars met All My Soul, ook te vinden op het album The Romantic, waarmee hij natuurlijk kwam optreden. The Romantic Tour bracht hem een aantal data. Waren er vier?
1: Vier keer.
0: Bracht het hem naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Oh, en wat was het een feest.
0: Twee weken geleden.
1: Wat was het een feest.
0: Het was leuk, hè?
1: Ach, wat was fantastisch. Ja,
0: ja.
1: Echt.
0: Ja, en dat zeg je niet over alle concerten, want anders lijkt het alsof overal jubelend over zijn.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik heb echt gezegd, en dat meen ik oprecht, ik heb natuurlijk best wel wat concerten gezien in mijn leven.
0: Ja.
1: En de Michael Jackson concerten waren voor mij echt wel, staan op nummer 1 nog steeds. Maar hij heeft wel echt een tweede plek verdiend.
0: Ja, staat hij op 2?
1: Ja,
0: Bruno
1: absoluut.
0: Mars.
1: Ja, Bruno Mars.
0: In alle 50 jaar dat je al bestaat.
1: Dankjewel, Cuba. Ik ben wel bijna 50. Volgend jaar word ik... Holy shit, volgend jaar word ik 50.
0: Ja, zie je, het doet alsof ik gek ben, maar...
1: Nou, rustig, hè. Dit jaar nog eerst de 49 aantikken.
0: Ja.
1: Even tranquilo.
0: In
1: maar
0: december.
1: Inderdaad, afrondend naar boven in die... afgerond naar boven 50 jaar dat ik leef. Nee, ik vond hem echt een showman. Lekker dansen, met het publiek bezig zijn. Goed bij stem. Charmant. Alles zat er gewoon in. Je weet dat ik stiekem een kleine crush heb, hè? Op,
0: ja, een kleine crush op een kleine man.
1: Op een kleine man, ja.
0: Ja. We gaan zo meteen naar een track en die noemen we de Power Pokoe. We willen graag van je weten wat je wil horen.
1: Ja, want waar krijg jij power van? En het hoeft niet per se een track te zijn waarin het woord power voorkomt. Maar het kan ook gewoon een track zijn waarvan je zoiets hebt van... ja, als ik deze aanzet, dan ga ik helemaal los.
0: Ja, maandag werd Fight the Power van Public Enemy aangevraagd. Ja. Hebben we gedraaid.
1: Ja.
0: Dinsdag was het J. Cole met Power Trip.
1: Ja.
0: En gisteren was het Snap met
1: I got the power. Ja.
0: Leuke. Dus toch wel tot nu toe tracks waar power in de titel zat. Maar
1: zeker.
0: Dat hoeft dus helemaal niet.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik probeer nu een beetje te zoeken naar... want ik had gisteren dus zo'n track van de Swedish...
0: House Mafia?
1: Ja. Die hebben dus zo'n track. En ik zette hem gewoon keihard aan.
0: Was gewoon empowering.
1: Ja, maar dat ik echt een keihard meezing in de auto. Het is niet echt blendmuziek. Maar het was wel echt dat ik dacht...
0: Er was wel een tijd dat de Swedish House Mafia ook overal gedraaid werd.
1: Ja, precies.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, stuur het even door via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op blend en vervolgens op berichtje. Dus wat wil jou horen als powerpokoe? En dan draaien we die zometeen rond 9:10. Net voor de headlines van 9 uur hoor je Gangstar en Todal met Discipline.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
1: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
0: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. En sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
2: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
3: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoorde Neo met Get Down Like That.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Ja, goedemorgen. Het is donderdag 23 juli, het is 9:10. En we hebben je net gevraagd om de powerpokoe. Wat zeg ik? De
2: powerpokoe!
0: En het thema van vandaag, of eigenlijk van deze hele week, is Cuba.
2: Power!
0: Ja!
2: Gewoon, waar krijg je power van? Welke tracks vind je empowering? Welke tracks heb je even nodig om gewoon die dag goed in te gaan?
0: Ja, maar laat hem even goed zetten.
1: Power pokoe!
0: Yes!
2: Yay.
0: Yes, dat is hem natuurlijk. De power pokoe. En er zijn weer aardig wat reacties binnengekomen, hè?
2: Ja, ik zie dat Alex stuurt voor de power pokoe. Die wil Basic Black met Nothing But A Party.
0: Oeh.
2: Hisham komt met Paris van Kanye West en Jay-Z.
0: Oké. Okay.
2: Miguel zegt Bon Dia. De power pokoe van vandaag is Pop Smoke met Dior.
0: Bon Dia, Miguel.
2: Young Money van Bedrock is de suggestie van Huda.
0: Oh.
2: Michael die zegt Power van Kanye West.
0: Jeetje.
2: En dan komt hij.
0: Oh, daar komt hij,
2: Natasha,
0: wacht.
2: Natasha, die heeft een klassiekertje uit de kast getrokken.
0: Wacht eens even, want daar hebben we natuurlijk wel even een speciaal geluidje voor, hè? Yes.
2: Ik denk dat hij nog op vinyl in de kast staat bij Natasha. Want zo oud is hij, maar fantastische plaat. Die ook empowering is, zeker weten.
0: Ja.
2: Aretha Franklin met Respect.
0: Nou, speciaal voor jou, Natasha. En sowieso bedankt voor alle inzendingen. Het wordt heel erg gewaardeerd. En wij krijgen sowieso heel veel power van jullie. Maar nu eerst Aretha Franklin met Respect.

0: Francis Oosterhuis, Total Touch met Somebody Else's Lover. Het is 9:50. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. We wilden het heel even hebben over Will Ferrell.
1: Ja.
0: Die kennen we natuurlijk van films als Elf, Anchorman, Step Brothers, de Talida Gida Nights, hoe heet dat ook weer? Talida Diga Nights, Old School, The Other Guys, The Lego Movie. Nou ja, de bekende acteur die altijd helemaal in zijn karakter zit. Als hij dan ook te gast is bij die late night shows,
1: ja, hij
0: komt
1: zit
0: hij altijd opdagen in karakter. Ja. Zeg maar in zijn pak. Ik vond Elf ook legendarisch,
1: oh,
0: vooral als kind ook.
1: Ja, te gek.
0: Over ja, een vent die denkt dat hij een elf is en contact heeft met Santa Claus,
1: Santa,
0: de kerstman.
1: Ja.
0: En dan naar een start New York gaat. Nou ja, anyways, die Will Ferrell is natuurlijk al een vent op leeftijd. Die heeft een zoon, Magnus Ferrell.
1: Okay.
0: En hij was de gast, dus Will Ferrell was de gast bij Michelle Obama.
1: Ja.
0: Dus de ex-first lady, zeg maar.
1: Ja.
0: En die begon dus op te scheppen over hoe goed zijn zoon kan zingen.
2: Yeah. We met in the map room.
1: Oh, yeah?
2: Yeah. When they brought whoopee cushions?
1: Yeah, oh, girl.
2: The boys brought whoopee cushions to the White House.
3: Oh, nice.
2: But this is...
1: They were ready for prime time.
2: They were ready for prime time. But this is that kid...
0: Ja, dus hij helpt haar nog even herinneren aan het jochie dat ooit op zijn 5e een scheetkussen had meegenomen naar het Witte Huis. Maar dat jochie van 5 is dus opgegroeid en heet dus Magnus Ferrell. En maakt nu ja, hele bijzondere muziek. Dat je denkt van wauw, wat een stem. En weet je wel, meestal denk je, oh, het is het kind van.
1: Ja,
0: dus die kan
1: Nepo
0: eigenlijk
1: baby.
0: Niet... Ja, dat inderdaad. Maar A Sleep Talking heet deze single.

0: Prime and Thick, toch?
1: Ja, smooth. Ja.
0: Nou, Michelle Obama, die was ook onder de indruk.
1: Hey!
2: Magnus Farrell.
1: Magnus Farrell. Is that out? Is it
2: That's out right now. Asleep Talking.
1: Asleep Talking. Yeah. Does he write?
2: He's on Republic Records
1: label. Wow, yeah. He's got an amazing groove.
0: Ben je nou ook al zo met je kinderen bezig, Jasmine? Dat je denkt van, die moeten supersterren worden?
1: Nee, joh, die mogen gewoon lekker doen wat ze zelf willen.
0: Want Sol, jouw zoon, is een hele goede baseballer.
1: Ja, zeker. Ja, en dat ligt ook wel een beetje natuurlijk in ons bloed. He, op Curaçao, daar komen de meeste honkballers vandaan. Die voornamelijk in Amerika spelen. Maar ja, ik heb zoiets van, joh, doe lekker waar jij je goed bij voelt. Al moet ik wel zeggen dat ik wel het idee heb dat of Jax wordt een... hoe noem je dat? Riverdance of tapdancer. Ja? Of ze gaat zingen. Ik weet niet. Eén van de twee.
0: Maar Jax moet nog één worden. Wanneer is Jax verjaardag eigenlijk?
1: 15 oktober.
0: 15 oktober wordt ze één.
1: Ja. Maar nee, joh, goed. Mijn kinderen moeten gewoon lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Waar ze blij van worden.
0: Ja, dat is ook een goed idee. Ik moet altijd denken aan een surfboard bij de volgende track die we voor je gaan draaien. Er was ooit het Encore Festival op de NDSM-werf in Amsterdam. Uh-huh. En dat is dan zo'n surfboard neergezet waar je op moest blijven balanceren.
1: Oh, really?
0: Ja. Oh. Je hoort het allemaal in Drunk in Love van B.

0: met de soundtrack van Relationship Goals. Dit was Complicated.
1: Het NPO Blend weer.
2: Ja, de dag begint bewolkt, maar later komt de zon toch vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En komende nacht is het fris. Het minima ligt rond de 10 graden.
3: Caribbean Classic.
0: Ja, met die 10 graden moeten we toch wat heter maken voor vanavond. Daarom een Caribbean Classic. De zon komt uit je speakers. En we moeten het nog één keer hebben over Bad Bunny, het slechte konijntje. Want die trad gisteren voor het laatst op in Europa, voorlopig dan. Hij sloot zijn tour af in Brussel. En een hoop mensen zijn die kant op gegaan. Gewoon om nog even dat laatste concertje van Bad Bunny mee te pakken. Hij was zelf in tranen.
2: Oh, waarom?
0: Ja, ik denk ook omdat het de afsluiter is dan van zijn Europese tour. En die al die liefde heeft gevoeld.
2: Zo emotioneel.
0: Had zijn roze huisje weer meegenomen. Hij heeft altijd zo'n traditioneel Puerto Ricaans huisje dat hij in het stadion zet waar hij optreedt. Ja. Hij was ook weer met zijn salsa band, want hij doet allebei salsa en reggaeton tijdens deze tour. Het is de tour rondom het album Debí Tirar Más Fotos. Ik had meer foto's moeten maken. En daarop staat ook een soort van salsa plaatje dat overgaat in dembow. En dat is een ode a la Gran Manzana, de Big Apple. In New York is namelijk de salsa ontstaan. Hoop mensen denken dat het in Zuid-Amerika is ontstaan. Mm-hmm. Maar het is door Puerto Ricanen in New York is de salsa geclaimd. En als je lang teruggaat naar de roots, dan zie je dat het ook nog uit Cuba komt en zo. Maar hoe dan ook, salsa, de term die we nu gebruiken en de muziek die daarbij hoort, die komt dus als allereerste uit New York. En daarom noemde Bad Bunny het nummer ook naar New York. Alleen op zijn Spaans spreek je dat toch dan weer anders uit. Weet je, die R is moeilijk en zo.
2: Hoe dan?
0: Ja, ik zal het nog een keertje voor doen.
2: Ja.
0: Ja, je wilde van mij het horen, of niet? Ja, het zit gewoon in die plaat, joh. Dit is, je kunt daar gewoon, kijk.
4: Nueva

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: You know, there comes a period in every woman's life when she gets frustrated and fed up.

0: uur naast je man op nahoud. Black Valley van Fresha op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: Het Kwaku Summer Festival stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie is het door stijgende kosten, strengere vergunningsvoorwaarden en de toenemende complexiteit van de organisatie niet langer mogelijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. We kletsen erover met directrice Yvette Voorster. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Yvette. Nou, ik werd wakker met dit verschrikkelijke nieuws.
2: Ja, sorry dat ik je niet eerder heb ingelicht, maar we konden niet anders.
3: Nee, dat begrijp ik. Maar je snapt natuurlijk ook wel dat ik wakker word en denk, potverdorie, waarom?
0: Wat nu?
3: Ja.
2: Ja, dat vonden wij ook. Ik heb er ook een enorme kater van. Ik zit echt nu met hoofdpijn.
3: Ja.
2: Maar het kon niet anders. De financiën, ja, ze gieren de pan uit, of ze gieren de bocht uit.
3: Mm-hmm.
2: Die regelgeving was niet meer te doen. En kijk, als je die prijs laag wil houden, dan moet je alles zo voordelig mogelijk produceren.
3: Ja.
2: En dat betekent dat je dat met zo min mogelijk mensen moet doen.
3: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment was het gewoon niet meer haalbaar voor ons financieel.
3: Nee, want laten we even teruggaan naar hoe Kwaku is begonnen. Dat is alweer 50 jaar geleden. Toen was het nog een klein event met voetballen, voetbal. Gratis.
0: Lekker eten.
2: Ja. Gewoon gratis, een voetbalveld, steentjes eromheen. Uit de kofferbakken werd eten verkocht en drankjes. En er was een ghettoblaster. En dat groeide uit.
3: Ja.
2: En op een gegeven moment was het onbeheersbaar.
3: Ja.
2: Weet je? Want je moet toiletten neerzetten. Je moet water neerzetten. Je moet elektriciteit neerzetten.
3: Ja.
2: En dus het groeide en het groeide maar. Het was onbeheersbaar.
3: Ja.
2: En het is daardoor kwam het ook veelvuldig niet zo goed in het nieuws.
3: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment hebben wij dat in 2013 overgenomen. En onze eis was wel dat er een hek omheen moest.
3: Ja.
2: En dat we entree moesten hebben. Want anders was het niet te betalen.
3: Ja, want mensen gingen klagen van, oh, nu moeten we ineens betalen voor
0: Kwaku. Ja.
3: Hoe zit dat?
2: En het was €2,50.
3: Kan je nagaan. Ja. Ja, de tijden zijn veranderd. Je moet natuurlijk meegroeien. Maar het meegroeien. Want er zijn natuurlijk meerdere festivals die er last van
0: hebben. Moeilijk hebben nu.
3: Ja.
0: Is dat omdat alles zo duur is geworden?
2: Maar het is natuurlijk, kijk, de inflatie dat is gigantisch elk jaar. Dat is enorm. Dus al die faciliteiten die je moet aanschaffen om het festival op te zetten, die worden elk jaar vreselijk duur.
3: Ja.
2: En dus dat is gewoon allemaal niet meer te betalen. En je medewerkers, ik bedoel, die moet je ook betalen. De muzikanten die optreden, die moet je ook betalen.
3: Ja.
2: De veiligheidsmensen moet je betalen. De reinigingsmensen moet je betalen. De verkeersregelaars.
3: Mm-hmm.
2: Dus je komt aan een gigantisch bedrag. En dat kan je niet helemaal afwentelen op de bezoekers. Tenminste, althans, dat wilden wij niet.
3: Ja.
2: Omdat het een laagdrempelig festival is. Ik bedoel, we vragen €15,50.
3: Ja.
2: Nou, een gemiddeld festival kost €50.
3: Mm-hmm.
2: Maar dan heb je nog een goedkoop festival. En dat is bij ons niet. En dat is gewoon niet meer op te brengen.
3: Ja.
0: Maar kan Jasmina dan nooit meer Anvook aankondigen?
2: Helaas. Weet je, we gaan kijken wat we eraan kunnen doen.
3: Ja.
2: Hoe het wel te organiseren is. Welke vorm je daarvoor zou moeten vinden.
3: Kunnen we niet een crowdfund of zo starten?
0: Goeie.
2: Ja, dan moet je elk jaar een crowdfund. En dan zou je kunnen zeggen van, betaal dan gewoon een wat duurder kaartje.
3: Mm-hmm.
2: Dan zijn we er ook.
3: Ja.
2: Maar ja, dat is in onze gemeenschap niet te doen.
3: Is dat wel lastiger?
0: Keep Kwaku alive. Lastiger. Ja, wat heb je in je hoofd? Want je weet natuurlijk al meer dan wij weten.
2: Nee, dat is echt waar. We hebben dat besluit hebben we een paar weken geleden echt definitief genomen.
0: Wow.
2: Hebben het vastveel ingelicht. We hebben gisteren onze medewerkers allemaal ingelicht. En vannacht heb ik het persbericht eruit gedaan. Dus het is echt vers van de pers.
3: Ja.
2: En nu, wat we wel aan het start willen, want eerst was het van, we stoppen er gewoon mee, zoek het lekker uit. En op een gegeven moment dachten we, nee, dat kunnen wij niet maken. Want het ligt ons ook na aan het hart.
0: Ja.
2: Het is ook ons kindje, weet je wel. Dus wij hebben toen ook bedacht van, als er doorgegaan moet worden met Kwaku, dan willen we best meedenken, best meehelpen om te kijken hoe dat dan zou moeten, in welke vorm.
3: Ja.
2: En hoe dat dan gefinancierd moet worden.
3: Ja, het zou fijn zijn als de gemeente ook wat in het potje doet. En dat het niet zeg maar alleen maar op jullie aankomt, toch?
2: Dat zou heel fijn zijn als je als gemeente vindt dat dit festival bij de stad hoort.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dat het
0: erfgoed.
2: Een behoefte vervult, weet
0: ja.
2: je wel.
0: Ja, ja. Ja.
2: Dan moet je daar ook serieus naar kijken als gemeente. En dat, dat is niet alleen in faciliteiten, maar misschien ook in wat grotere financiële bijdrage.
3: Het financiële plaatje, inderdaad. Ja. Ik vind gewoon, we moeten een petitie starten, een crowdfund. Inderdaad, keep Kwaku alive.
0: Keep Kwaku alive, ja.
3: Kwaku. Ja, absoluut. Want dit is toch een gemis als dat er niet meer is. Niet alleen voor mij persoonlijk. Maar je ziet gewoon dat mensen er altijd heel veel plezier met hele gezinnen daar altijd naartoe gaan. Ja. En dat zou wel echt heel jammer zijn.
0: En voor Zuidoost is het toch ook legendarisch, het Kwaku Festival?
3: Zeker. Ja,
2: dat is absoluut het visitekaartje van Zuidoost. Ik bedoel, al zeg ik het zelf.
3: Ja.
2: Weet je, het is een iconisch festival. Het is erfgoed. En dat kan je niet zomaar laten gaan. Daar moet iets mee gebeuren. Maar wat weet ik zelf ook nog niet.
0: Okay. Dat komt nog.
3: Ja, nou Yvette, hou ons op de hoogte.
0: Ja.
3: En ik wil, aanstaande zondag ben ik er natuurlijk gezellig weer bij. Op,
0: nu moeten we allemaal naar Kwaku.
3: Antilliaanse dag.
0: Dat kan nog.
3: Ja, precies. Vrijdag is Jay en Broederliefde, had ik begrepen, toch?
2: Ja, Jay en Broederliefde. En ik denk, je moet snel je kaartje kopen, want het is bijna uitverkocht.
3: Kijk,
2: En zondag ben jij er weer, Jasmine, want dan komt Jayon.
3: Ja!
0: Oh, je gaat Jayon aankondigen.
3: Ja, heel veel zin in. Heel veel zin in. Dus dat Antilliaanse dag. Ik ben er natuurlijk met heel veel plezier. En Yvette, please blijven strijden, want we hebben Kwaku nodig. En ik weet hoeveel passie jij en je organisatie daarin hebben zitten. En laten we hopen dat het stadsdeel dat ook ziet en daar ook de waarde van in ziet. Dank je wel dat je ons even te woord wilde staan. En hou ons op de hoogte, alsjeblieft.
2: Ga ik doen.
0: Yvette Voorster, directrice van het Kwaku Festival. In de morningshow nu Emery met I'm Coming Out.

0: bekende Enya sample die ook werd gebruikt door de Fugees voor Ready or Not. In My Bed is dit van Rotimi en Wale. En daarom is het 8 voor 10 geworden. Goedemorgen, Jamie.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Vandaag gaat Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, die gaat afzeilen van de Euromast. Jij komt uit Rotterdam.
2: Ja.
0: Heb je dat wel eens gedaan?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, nee.
2: Zou je dat willen?
1: Nee, niet per se.
2: Heb je hoogtevrees?
1: Nee, ook niet.
2: Nee?
1: Nee, hoor. Nee, maar het is niet dat ik op een zaterdagmiddag denk, ik ga lekker afzeilen. Maar,
0: het moet wel een mooie ervaring zijn. Jasmine wil het doen.
2: Ja.
1: Nou, dan ga je dat toch lekker doen, lieve schat. Ga je lekker met Carola mee.
0: Ja, en Carola heeft dus ook hoogtevrees. We belden vandaag met Hanneke Beers, die alles weet van hoogtevrees. Die had wat advies voor haar.
3: Ja, ik zou nooit afzeilen.
0: Never ever.
3: Ja, niet naar beneden kijken. rustig blijven ademen. En ik denk in je hoofd houden dat de angst al langer heeft geduurd dan dat het abseilen daadwerkelijk zal gaan duren.
0: Maar tegelijkertijd zegt ze dus gewoon niet doen, gewoon want niet ze doen. Zou het zelf niet doen.
1: Onze premier ging toch ook mee? Die had ook zo'n belofte gemaakt.
0: Met ja, waar is die eigenlijk inderdaad?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik denk die gaan lekker samen.
0: Rob Jetten.
1: Ja.
2: Heeft hij hij moet nog. Of
1: hij heeft ook die belofte gemaakt toen rondom de verkiezingen.
2: Oh, maar hij heeft het nog
0: ging om de verkiezingen. Als de opkomst beter zou zijn dan voorheen, dan 4 jaar geleden, dan zouden ze abseilen.
2: Oké, nou.
0: Ja, en het was beter. Ietsje beter.
2: Jette heeft zich nog niet aan zijn beloftes gehouden.
1: Goed, gaan we nu allemaal kijken hoe Carola Schouten van Euromast naar beneden sodemietert.
2: Ik ben toch sodemietert ook meteen. Ga dat nou niet jinxen, die vrouw heeft al de zenuwen.
0: Gezekerd.
2: Ja, gezekerd en zo. Het komt allemaal goed, Carola. Okay. Als je dit hoort, you got this.
0: You got this. Ja. We believe in you.
2: Ja.
0: Nou, terug naar Jamie, want Jamie's Jams is natuurlijk zo meteen tussen 10 en 1. En we hebben een zoektocht naar de grote hits van De La Soul.
1: Ja, All Good gisteren toegevoegd.
0: Oh, tuurlijk. Ja, Chaka
1: Khan, ja, tuurlijk. Ring, ring, ring en Me, Myself en I staan er nu ook op.
0: Ja.
1: 3 grote hits. Wel lekker om er nog even een soort vergeten pareltje tussen te krijgen.
0: Ja, op deze donderdag.
1: Ja, zo'n track waarvan je denkt, oh ja, die hadden ze ook nog gemaakt.
2: Ze waren toch op Noordzee Jazz?
1: Zeker.
0: Ja. Ego Trip.
2: Ja, heb je daar nog, heb je ze gezien?
1: Ik heb ze niet gezien, nee.
2: Oh, ja, het was toch een geweldig concert.
0: Ja, ze zijn met z'n tweeën tegenwoordig, want er is er eentje niet meer.
2: Okay.
0: Dave is overleden, maar het was fantastisch.
1: Dat was een goede energie, zag ik wel overal, ja.
0: Ja, twee man kunnen het ook. En ze vangen het ook gewoon goed op. Af en toe even een verse van hem laten horen en anders meereppen.
1: Maar zijn goed live ook.
0: Ja.
1: Want we hebben het wel uitgezonden natuurlijk. Het klonk echt fantastisch.
0: En ze vervingen de Isley Brothers. Dat lijkt me ook zwaar.
2: Ja.
0: Dus de Isley Brothers kwamen niet opdagen. En dan De La Soul geboekt. Heb je allemaal Isley Brothers fans tegenover je? Ja, doe het maar eventjes.
1: Wel een waardige vervanger, denk ik.
2: Nou, dat sowieso.
1: Ja, toch? Ja.
2: Zeker, zeker.
1: Ze hadden ook Gerard Joling neer kunnen zetten.
2: Oeh, met gierende banden naar huis.
0: Heb je tips voor Jamie over welke De La Soul nog toegevoegd moet worden aan zijn lijstje, dan kan je dat laten weten via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en dan bereik je Jamie.
1: Ajo.
0: Wij zijn er morgen weer met een nieuwe morningshow. En inderdaad, Jasmine neemt altijd op een mooie manier afscheid. En kondigt meteen de volgende plaat aan.
2: Je hoort de Jackson 5 met I Want You Back. Ajo!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer, vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Daar gaan we, richting de lunch met Mary J. Blige zometeen. Je krijgt Erica Badu. En we gaan van start met de mooie stem van John Legend.

Als ik dit soort muziek toen niet gemaakt had om mijn gevoelens te uiten, dan was ik er nu waarschijnlijk niet meer geweest. Hey, is dat even een heftige uitspraak? Deed Mary J. Blige een aantal jaar geleden. Maar het ging ook echt niet zo goed met haar, hè, in de 90s. Ze was depressief, ze was verslaafd. Had ook nog een verschrikkelijke relatie. Gelukkig lukte het haar dan wel om die pijn, zeg maar, een beetje om te zetten in muziek en zo. En er waren zoveel mensen die zich in haar verhalen konden vinden. Ja, ze is natuurlijk niet de enige die daarmee te dealen krijgt, zeg maar, in het leven. Het werd allemaal zo populair dat het dikke hits werden. En dat heeft haar toch wel een beetje uit de misère.

2024 met NPO Blend. Jamie's Thames. Jamie's Jams, excuus. Hey, altijd lekker om te horen en trouwens ook om te zien. En dat kun je gaan doen binnenkort. Even kijken hoor, kunnen we even wat uit de mottenballen halen hier? Hadden we dat muziekje liggen hier.

boys van Blackstreet dat kunnen. Met Foxy Brown uiteraard op Get Me Home. Je luistert Jamie's Jams. Klein beetje motregen zou er kunnen vallen vandaag. Maar als het goed is blijft het verder droog en gaat vanmiddag ook die zon weer even schijnen. 19 tot 23 graden op je donderdag. Met op de radio Eve, Alicia Keys, Gangsta Lovin'. En hier is tijd voor een beetje love, sex en magic. Nou hey, het is bijna weekend. Ongelooflijk.

Radio Blend donderdagochtend. Hey, waar zit je? In de auto, op kantoor of ben je lekker op vakantie? Nou, ik weet zeker dat er één track is waar je heel blij van wordt. Die ene classic uit je jeugd misschien, of die nieuwe ontdekking die je laatst gedaan hebt. Als je hem nu doorgeeft via de NPO Luisteren, dan hoor je hem zometeen hier in Jamie's Jams. Krijg je ook de Opposites en Khalees zometeen, deze van.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Onderweg naar de lunch met de beste line-up van Moeder Aarde. En zou je er nog iets aan toe willen voegen? Je kan nu je request droppen in de NPO Luister-app. Hoor je hem zometeen in Jamie's Jams. Na Bobby Brown.

0: Altijd goed, Lauryn Hill in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Je luistert James Jams onderweg naar de donderdagmiddag. Laat ook even van je horen via de NPO Luisterapp als ik wat voor je kan betekenen. Ik zit hier in deslotte voor jou, hè, om gewoon lekker die throwbacks omhoog te halen en af en toe wat nieuwe ontdekkingen aan je voor te stellen. Gaat goed komen zometeen. Ik zag een berichtje van Natasha. Die stuurt: hey Jamie, kun je iets van Bob Marley draaien? Want ik ga volgende week naar Frankrijk en ik kan wel wat zonnestralen gebruiken. Hey, Bob Marley, sowieso altijd zomers natuurlijk. Maar zeg je zonnestralen, dan zeg je ook die fantastische remix van Funkstar Deluxe, toch?
1: It's a top, Mr. Selector.

0: gaat met onze Monica, weet je wel. Waar hangt ze uit? Waar is ze allemaal mee bezig? Dus ik, Monica, googelen, weet je wel. En toen kwam ik een bijzonder bericht tegen. Monica haalt op haar 81ste nog haar saxofoondiploma. Hey, is dat even goed zeg? Dat je op zo'n leeftijd zeg maar nog zin hebt om dat te gaan leren? Dat vind ik al knap. En dat je het dan ook nog wil laten bezegelen met een diploma. Dat is helemaal officieel. Even een applausje voor Monica. Ja, jongens. 81. Ja, totdat je dan beseft... Oh, wacht even, Monica. Monica is natuurlijk helemaal nog geen 81. Nee, 45, not even close. Maar goed. Monica Spits uit Heerewaarden, oud-bestuurder van de gemeente Maasdriel. Van harte gefeliciteerd met je diploma.
1: You ready, mate?
2: Party people, in the place to be. Uh-huh. It's about that time for us to... Yeah.

Wat gebeurt er, joh, als ik klap en die galm hier helemaal opengooi? Dat is voor geluid. Hey. Even naar kijken, jongens. Technicus deze kant. Zou het zo moeten klinken, deed het? Hey, lekker liedje wel, Busta Rhymes. Shut up, make it clap. It's the remix, man.

was Ja Rule, de remix Ain't It Funny en Jamie's Jams. Bijna donderdagmiddag, zometeen verder met het vervolg van onze zoektocht deze week. Gaat om De La Soul, onze hiphop vrienden van De La Soul in de sport.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Maakt het 3:03 op deze donderdagmiddag. Van harte welkom, je bent bij Blend en G-Stone op de line-up. Cisco hoor je zo. Na Mariah Carey, Get Your Number.

0: Funky on Me. Nou, inderdaad, goede vraag.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Zometeen krijg je nog Mario, Somebody Else en ook Bruno Mars. Adios, mate. Niet kapot te krijgen, die plaat. Wat heerlijk. En hier zijn we op zoek naar de 5 meest iconische tracks van De La Soul. We hebben ze kunnen zien op North Sea Jazz een paar weken terug. Als vervangers van de Isley Brothers. En dat deden ze fantastisch met z'n tweeën. Nog steeds de energie die we kennen van ze toen ze begonnen in de jaren 80. En toen ze zich een beetje afzetten tegen al die zure mensen die vonden dat het geen hiphop was. Omdat het allemaal te vrolijk en te blij was. En ja, dat het niet echt ging over die rauwe dingen. Ja, toch wel als je door de regels doorluistert. Maar ja, door al die samples en vrolijke grappige teksten. Ja, is het ook gewoon heel draaglijk. En kan iedereen ernaar luisteren. Er is toch niemand die de muziek van De La Soul niet leuk vindt. Ik hoor dit even dan.

iconische tracks net als deze. Ring, ring, ring. En gisteren, eerste samenwerking toegevoegd. Dat was deze. 3. Met Chaka Khan samen, De La Soul en All Good. Dit zijn de drie tracks die we nu verzameld hebben. Maar we hebben er 5 nodig om de lijst compleet te maken. En dat wil ik heel even bij jou neerleggen. Heb je een goede suggestie? Heb je een track van De La Soul waarvan je zegt... oh, maar als je op zoek bent naar hun leukste, lekkerste, beste liedjes... dan mag je die absoluut niet overslaan. Mag een grote hit zijn, mag ook een samenwerking zijn. Het kan ook een track zijn waarvan je denkt... ja, dat is misschien niet echt hun bekendste... maar een absoluut pareltje. Je kan hem doorgeven via de NPO Luisterapp. Ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Spreek een berichtje in als je jezelf terug wil horen op de radio. Dan komt het helemaal goed.

0: Hey, is dat even lekker zeg?
1: Ja.
0: Mario en Nicki Minaj. Somebody else in Jamie's Jam.
2: Blend Essentials.
3: Blend Essentials.
0: Ik zit nog even stemmen te tellen. Ja, het gaat helemaal los in de NPO-luisterapp. Thanks voor alle berichten. We zijn op zoek naar vijf tracks van De La Soul, onze hip-hop vrienden. Die al zo lang bij ons zijn sinds eind jaren 80. En zoveel tracks hebben uitgebracht. Maar ja, om daar dan vijf tracks van te kiezen. Die je tot hun absolute essentials kan bombarderen. Tracks die iedereen wel een keer gehoord moet hebben in het leven. Dat is nog een ingewikkelde, want ik zie echt alle grote hits voorbij komen. Ik zie ook allemaal tracks die ik zelf niet eens ken voorbij komen. Dingetjes ook nog wel van de laatste tijd. Ja, is leuk, is leuk. Blijf vooral je suggesties doorgeven, want dan kunnen we de lijst mooi compleet maken. Wat hebben we al staan nu? Me, Myself and I, Ring, Ring, Ring and All Good. Deze gasten hebben zoveel vrolijke tracks gemaakt, waaronder de track Say No Go. Ja, stond ook op dat debuutalbum uit 89. Gaan we daarvoor dus echt helemaal terug naar het begin. En ja, er werd vaak gezegd dat zij als een soort hip-hop hippies te werk gingen, omdat ze gewoon een beetje vrolijke muziek maakten. Maar als je gewoon even goed luistert, dan hoor je dat het echt wel over serieuze dingen gaat. Gewoon zware maatschappelijke thema's. Zonder dat ze daar dan gelijk een hele depressieve plaat van maken. Dat is wel een beetje hun verdiensten. Dat kunnen ze goed. Elk op deze Say No Go. We gaan hem gewoon toevoegen als vierde.
3: Blend Essentials.
2: Four.

0: Hey, dit is de Black Eyed Peas en let's get it started bij NPO Blend. Jamie Joy komt even aangestormd hier. Ja, sorry.
1: Ja, ik heb geen koptelefoon, maar ik hoor je wel, hoor.
0: Ik overval je een beetje.
1: Ja, ik normaal... Je komt ineens, kom, we gaan ja. Lekker kletsen.
0: Sorry, normaal kom ik altijd aan en dan piepen de bandjes naar huis natuurlijk. Maar zo, ik even ook Christina Milian wegklikken van mijn scherm. Ze had een pikant fotootje gedeeld, zeg. Maar goed, ja? ga ik morgen nog even uitgebreid op terugkomen. Daar moet ik even mijn tijd voor nemen.
1: Maar je bent helemaal van je apropos.
0: Ik ben helemaal van apropos. Ik zit al een uur daar en een half naakte Christina Milian te kijken hier in mijn linkerscherm. Maar hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja. Ik wil nu wel eigenlijk die foto zien.
0: Ik ga morgen er echt even uitgebreid... Even een uitgebreide analyse van wat ik zojuist heb gezien. Ja, daarom moest ik er ook zo lang naar blijven kijken, snap je?
1: Ik ga het dadelijk hebben over het nieuwe album van Nio.
0: Oh!
1: Die natuurlijk deze maand een beetje country-achtig album heeft.
0: Country-trein gestapt.
1: Ja, ik hou ervan. Wat vind jij ervan?
0: Ik vind het ook wel leuk. Als in, hij doet het goed. Het klinkt niet verkeerd.
1: Is niet jouw ding.
0: Maar hij gaat er niet de grote hits mee scoren.
1: Nee, maar ik vind het echt wel heel lekker wegluisteren.
0: Ja, ik ben als toen bij het concert van Nio en Ekan. En daar deed hij ook...
1: Daar deed hij er een paar.
0: Ja, dat is wel
1: met
0: leuk.
1: Met cowboyhoed op.
0: Ja, zeker. Dat is wel leuk, hoor. Ja.
1: Oké, okay, ja, dadelijk meer daarover.
0: Maar ga je country draaien gewoon?
1: Nou, misschien wel.
0: Ja?
1: Ja, het ligt een beetje aan jou als je luistert. Jij mag kiezen dadelijk. Dus,
0: Ik zou je alvast even melden in de NPO Luisterapp. Gaan we voor een Nio Classic? Of heb je zoiets van, hé, wat fris, wat nieuws? Een beetje een andere richting. Ja, het zou ook wel kunnen, toch?
1: Toch?
0: Doe als Beyoncé het mag.
1: Dan mag Nio het ook.
0: Lil Nas X, weet je, er zijn genoeg artiesten die denken, hé, we gaan dit gewoon doen.
1: Ja.
0: Oké, okay, blijf hangen voor Jamie Joy zometeen tussen 1 en 4. Hier nog Artful Dodger voor je en Moving Too Fast.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan het touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goede dingen gebeurd deze week. Daarover dadelijk meer. Eerst Missy Elliott en Montel Jordan. Get it on tonight.

0: Should have never brought Usher mee naar de Spanish Club in Miami. Want dat ging helemaal left. En als je denkt, hey Jamie Joy, waar heb je het nou over? Nou, gisteren is er een nieuwe aflevering online gekomen van de Joe en Jada podcast. En als je die nog niet kent, het is echt een aanrader. Het is hilarisch. Fat Joe en Jada Kiss. Wie heeft bedacht dat deze twee een podcast moeten beginnen? Ze lullen iedere artiest die je kent. Alle geheimen komen daar op tafel. Ze vertellen alles wat ze hebben meegemaakt. Ga luisteren. En nu vertellen ze dus ook over Usher die meeging met Fat Joe naar de club. Oh, dan moet ik natuurlijk wel even het juiste fragment starten.
1: The man starts dancing. Yo, ho, yo.
2: What he was doing?
1: Like this. In one, feet, like, listen.
2: Yo,
1: moonwalk.
3: Yo, listen, Christian.
1: No, in one spot, it felt like he was levitating. That's when I knew he was a bad motherfucker.
0: Like he was levitating. Of met andere woorden, alsof hij in de lucht hing tijdens het dansen. Terwijl hij zijn moves deed. Ja, Fat Joe die gaat helemaal stuk in deze podcast. Want hij zegt, je vrouw, die moet je weghouden bij Usher. En dat heb je natuurlijk ook wel een beetje gezien als je naar zijn concert bent geweest of de beelden hebt gezien. En gezien hoe hij de cherries aan iedereen voert. En nu gaat hij ook nog eens op tournee met Chris Brown, die, ja, laten we eerlijk zeggen, het ook niet netjes wil ik niet zeggen, maar hij gaat aardig los op dat podium. En hij zegt zelf ook van, hey, als je getrouwd bent, dan moet je hier niet op het podium komen bij mij, want dat zorgt alleen maar voor problemen. Mocht jij naar het concert van Usher en Chris Brown gaan, ik in ieder geval niet, maar dan wil ik er alles over weten tegen die tijd. Want het is gewoon juicy natuurlijk. Hey, ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan deze donderdagmiddag. Zo krijg je nog Whitney Houston dadelijk en Gangsta. Maar eerst Sister Slash bij Blend met natuurlijk de heerlijkste hip-hop, R&B en soul. Dit is We Are Family. En dat is ook wat we hier zijn, toch? Eén grote familie. Ik ben Jamie Joy, want Sienna is op vakantie. Goedemiddag.

draaien hier op Blend, wordt dat nieuwe muziek van Nio deze maand uitgebracht? Of wordt dat toch een klassieker? Je kunt je voorkeur uitbrengen in de NPO Luister-app. Dit is Snow Allegra met Find Someone Like You.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözebüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

niet Siana, want die is met vakantie. Maar ik hoop dat ik ook jouw leukste collega mag zijn. Ik ben Jamie Joy en ik heb net als Siana 2 tracks klaarstaan. En jij mag bepalen welke ik ga draaien. Maar ik gooi het even iets anders. Ik heb niet 2 tracks van hetzelfde album, maar verschillende. Ik heb 2 tracks van Neo. Eentje van zijn nieuwe album die deze maand is uitgekomen, Highway 79. En ik heb die track, Miss Tundra, heb ik echt zelf op repeat staan. Ik vind het zo leuk. Maar het is dus wel een country album. En ik weet niet of jij daarop zit te wachten. Ik ga je even laten horen hoe die gaat. Wel iets langer dan normaal, want je moet wel even die vibe kunnen voelen, toch? Dus wil jij dadelijk deze track van Neo horen, nieuwe muziek, Miss Tundra?

muziek van Nio's nieuwe album, een country album, Highway 79. Het nummer heet Miss Tundra. En die kan ik zo voor je draaien. Maar je mag ook kiezen voor een classic. En ik dacht, we blijven een beetje in die Miss vibe. Dus je kunt ook voor deze gaan.

Ja, ik ben altijd al een Nio-fan geweest. En nou heeft hij deze maand een nieuw album gedropt. Highway 79. Het is een country album. En stiekem hou ik daar sowieso al van. En toen ik het nummer Miss Tundra hoorde, was ik verkocht. Bij mij gelijk op repeat. Maar ik hoorde nog niemand over. Ik hoor hem nergens. Dus ik wil dat even met jou checken. Van, hey, wil jij hem ook horen? En daarom heb ik vandaag in de keuze, de AB-keuze van Siana, gezegd van, hey, wil je nieuwe muziek van Nio, Miss Tundra? Of ga je voor een classic, Miss Independent? Want jij mag bepalen wat ik zo ga draaien. Ik vond het spannend. Maar ja, de meeste stemmen die gelden. En dan ben ik toch blij om met je te delen dat je nieuwe muziek van Nio gaat horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dit is Miss Tundra bij Blend.

A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. 14 minuten vertraging op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. En ook 14 minuten vertraging op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Claire die zegt in de NPO Luister-app: ik luister normaal nooit naar Blend. Wat kan ik hier verwachten? Nou, Kanye West komt eraan. Alicia Keys ook. Maar nu eerst Destiny Child.

0: opnemen of zelfs foto's sturen in de NPO Luister-app. Dat heeft Lisa net ook gedaan. Die laat weten dat ze kaart heeft gescoord voor Erykah Badu. Daar is ze heel blij mee. Die komt in oktober optreden, staat ze in Carré, Amsterdam. Dus mocht je er ook heen willen, dit is je reminder. De kaartverkoop is begonnen en het wordt een bijzondere show. Waarom? Dat vind je op de Instagram van Blend. Check het even daar. Pancho die wilde laten weten hoe zijn avond gisteren was. Hij komt uit Rotterdam en hij stuurde me een voice memo. En die vond ik zo hilarisch, die wil ik je niet onthouden. Ik heb gegierd.
1: Yes, lekker aan het werk met een heerlijke spierpijn van gisteren. Want gisteren was Rotterdam weer op zijn Rotterdamst met de Wednesday Night Skate. Dat is altijd zo lekker, hè? Alle kleurtjes, alle cultuurtjes, alle leeftijden. Dik, dun, maakt allemaal geen fuck uit. Heerlijk is dat. Allemaal met één doel, lekker rollen. Dus ja, het was een leuke avond gisteravond. Wel een pijn in mijn donder. En zeker niet gepleurd. Nou wil ik niet zeggen dat ik nooit pleur, want vallen doen we allemaal. Nee, maar gewoon oldschool spierpijn. Spierpijn als een bitch, ik zweer het. Ik heb al lang niet meer op mijn wielen gestaan, dus het was heerlijk, supergezellig. Maar motherfuckers, ik heb pijn in mijn leien.

Tony Tone en DJ Quick hoor je met Let's Get Down bij Blend. En als jij iedere track die we draaien gelijk na de eerste seconde herkent, dan wil ik zo een spel met je spelen. Maar eerst hoor je nog Macklemore en Ryan Lewis. Dit is Can't Hold Us.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lem. Jana. We beuken samen je middagdip de deur uit.
1: Ja, vandaag beuk je die de deur uit met mij, Jamie Joy, want Siana is nog lekker op vakantie. Maar zoals je gewend bent, heb ik ook gewoon een uithaal voor je klaarstaan. Want dat is wat Siana iedere werkdag 's middags met je speelt. De iconische uithaal van 1 seconde. En dan is aan jou de vraag, herken jij deze track? Ik ben benieuwd, vandaag is het ook echt weer een nummer waarvan ik denk, deze moet je herkennen. Hier heb je echt maar 1 seconde voor nodig. Dus ik ben benieuwd. Pak alvast die NPO Luister-app erbij, want het gaat heel snel. Als je in de gelegenheid bent om op je werk om even het typebord los te laten of even niets anders te doen, pure concentratie. Hier komt-ie. Dat was jouw 1 seconde vandaag. Welke track hoorde je en van welke artiest? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd hoe erg blendbestendig jij bent. Herken jij alle tracks? Mocht je nou niet de artiest weten of de titeltrack, weet je, dat, ja, ik ben niet boos, dat kan. Maar zing het dan, hè? Want voice memo's, die kun je ook gewoon sturen. When I wake up in the morning, love.

Hot Stuff. En heb jij net de uithaal gehoord? Ik ga je nog één keer laten horen. Welke track is dit? Nou, de knop doet het niet. Nog een keer, reset. Zo snel ging die. Ja, welke track hoorde je? Lisa zegt in de NPO-luister app, het ligt op het puntje van mijn tong. En Khalid zegt, dit is een nummer die in je playlist moet staan. Je moet hem kennen. En dat blijkt ook wel, want ook Katja, Ivo en Fiona hadden het goed. Sterker nog, er was niemand in de NPO-luister app die het nummer niet herkende. Zo iconisch is die. Je hoort hem nu bij Blend. Dit is Lounge in Who Do You Love van LL Cool J.

Het is 4:05 en ik heb een file-update voor je. Maar liefst 45 minuten vertraging op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. En 23 minuten vertraging op de A16 tussen Breda en Rotterdam. 17 minuten op de A22 tussen Beverwijk en Velsen. En dit is...

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, en dit is Bridge the Gap hier bij NPO Blend. Goedemiddag, Mark.
2: Goedemiddag, Angelique.
1: Weet je, in ieder geval invalteam zijn wij, hè?
2: Ja, wij zijn gewoon een tech-team zijn wij vandaag.
1: Hoppakee. 100%. Geen Wansi, geen Serginho, geen Howard.
2: Let's go!
1: Angelique en Mark met een...
3: Goed gejat.
1: Ja, vandaag de keuze tussen...

0: Sexy, joh. Lekker meeswingen.
1: En Slave Watching You. Die komt uit 1980. Aan jou de vraag, welke wil je het liefst te horen? Ga je voor Slave Watching You, de original, of ga je voor de gesampelde? Kan je ons laten doorgeven of via Instagram, hè? NPO Blend?
0: Ja.
1: Welke ga jij voor?
0: Ja, ik ga toch denk voor Snoop Dogg en Pharrell. Die groove is zo sweetie. En jij?
1: Ik voel die ook. Maar ik denk, stel nou dat je die al heel vaak hebt gehoord. En denk, wacht die, maar die andere heb ik eigenlijk nooit gehoord. Dan is het misschien ook wel leuk.
0: Good. Precies, toch? It's all good.
1: Nou, je hebt nog even op de stemmen. En laat ons weten. En degene met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.

0: hoort het, hè? Je bent nooit meer alleen.
1: Nee. En ook niet alleen hier in de studio. Bridge the Gap.
2: Dit is Bridge the Gap.
1: Ik dacht nog... Ik draai replay. Heb ik helemaal niet expres gedaan.
0: Je wist het niet.

0: We hebben nooit samen ingevallen
1: nee,
0: hier.
1: Nee, dat moeten ze gewoon vaker gaan doen.
0: Ja, vind ik ook. Vind ik hartstikke
1: gezellig. Voel nu
0: gezellig.
1: Al die klik.
0: Plus de replay, echt. Miguel, ik was zo'n fan.
1: Ah,
0: echt,
1: dankjewel.
0: Was
1: je zegt
0: band,
1: was.
0: Band. Ja, ik wou net zeggen. Ik wou mezelf direct corrigeren. Want jullie maken nog muziek. Dus
1: goed zo.
0: I am a fan. En ja, ja goh, ik kan nu een heel betoog over replay maken. Ik ben blij dat je er bent.
1: Hoe gaat het met je?
0: Het gaat goed. Ik had een lekker rustig dagje.
1: Gewoon chill?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, ik ben bezig.
1: Uitgeslapen?
0: Met, heel erg uitgeslapen. Mm. Lekker. Ik ben bezig, nou ja, in jouw kader. Ik ben, wil ook muziek gaan maken. Alleen, ik was er niet zo vroeg bij als jou. Ik ben nu 40 en ik denk van, eigenlijk is dat een stille droom.
1: Oh.
0: Dus ik ben bezig met een liedje.
1: Meen je dat?
0: Ja.
1: Heb je een demo? Heb je al iets?
0: Nee, ik heb, ja, ga ik niet laten horen.
1: Nee, maar dadelijk.
0: Ik kan je straks wel.
1: Wil ik wel
0: want ik heb
1: horen.
0: Heel veel vragen.
1: Oh.
0: Hoe doe je nou zoiets?
1: Okay. Oh, ja, dat wil ik wel
0: hoe vind je nou
1: horen.
0: Je stem? Okay. En jij hebt je stem al gevonden.
1: Ja, maar ja, het is, ja, hoe heb je je stem gevonden?
0: Ja.
1: Ja, je moet wel, ik zeg altijd, je oren zijn het belangrijkste.
0: Ja.
1: Want dan hoor je of je off-key zingt of niet. Dat is
0: ja, maar weet je wat het ding is? Kijk, ik ben al 15 jaar DJ. Dus ik weet wat goede muziek is. Dus om dan jezelf zo te horen, alles voelt voor mij gewoon van, ja, maar dit slaat nergens op.
1: Ik ga
0: dit is
1: dadelijk,
0: geen D'Angelo.
1: Ik ga
0: dit
1: dadelijk
0: is geen,
1: luisteren.
0: Oké, okay, is goed.
1: Ik ga je laten horen wat ik ervan vind.
0: Hoe is jouw dag vandaag?
1: Ik ben lekker gaan fietsen op de mountainbike. En daarna, ja, de mensen weten dat. Ik heb me schoonmaakt, maar ik heb vandaag alle ramen gelapt.
0: Alle ramen.
1: En dan word ik helemaal blij, muziek op. Natuurlijk Blend op de achtergrond. En alle ramen lopen soppen.
0: En heb je echt van die van beneden naar boven ramen? Grote ramen?
1: Yes, ik heb hele grote ramen. En maar gewoon alle verdiepingen gedaan. En dan ben ik beneden en dan heb ik echt een smile.
0: Je geniet
1: denk
0: daar echt van.
1: Denk ik, Markie, je hebt het weer goed gedaan.
0: Hoe vaak doe je dat, je ramen bouncen?
1: Nou, oké, okay, laat me niet overdrijven. Ik doe dat denk ik wel

0: Eén keer in de drie maanden wel, denk ik. Ja, één keer in de drie maanden.
1: Eerlijk, ik vind dat nog veel.
2: Is dat veel?
1: Ik weet niet wat normaal is. Zeg maar, ik heb een appartement, woon ik in. Ja, en daar komt de glazen wassen, komt obviously de buitenkant doen.
0: Ja.
1: En, maar als jij zegt dit nu en ik denk, dus nu heb ik voor het laatst...
0: Oh, mensen.
1: Gewoon als het echt vuil, als ik met mijn vettige handen... dan doe ik even zo'n doekje zo eroverheen. Maar okay. Echt...
0: Maar dat weet je dus niet meer. En nee, stofzuigen, dat weet je wel.
1: Kom op.
0: Oké, hoor. Klap je niet te pesten.
1: It's just the windows. Oké, nou ja, als jij wel denkt, ik moet zo vaak mijn raam wassen, laat het vooral even weten via Dempt. Misschien is dat een standaard, een norm die we niet weten.
0: Gewoon lekker soppen, mensen. Heerlijk.
1: Heerlijk, zeg. Hey, Bridge the Gap, dat is waar je naar luistert. NPO Blend. We hebben zo meteen de nieuwsquiz gaan we doen. Ja. De Goed Gejat, die hoorde je eerder al. Kan je ook opstemmen via de NPO Luisterpol. Moet je even naar de app gaan en dan kan je een stem achterlaten. En sowieso mag je gewoon lekker appen. Hè. Cindy stuurt een berichtje van, hey, leuk als je Liektoren Blend. En gezellig met Mark.
0: Kijk,
1: ik blijf luisteren.
0: Ja, leuk.
1: Nou, dan you're in for a treat. Muziek komt zo meteen aan van Faith Evans. En wat dacht je van Jack Harlow? Vind je het leuk?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, toch?

0: gepland.
1: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Zometeen, voordat we naar nieuwsquiz gaan, gaan we bellen met iemand over de voormalige queen van Rotterdam Carnaval.
2: Oh, gezellig.
0: Ja,
2: leuk.
0: Want dat komt er ook weer aan. En eventjes, NOS gaat verslag doen en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben.
2: Top.
0: Misschien zit dat ook wel in de nieuwsquiz.
2: Want,
0: ja, ik haal erbij Daniel, onze quizmaster. Goedemiddag. Ja, kijk, wij zijn het invalteam. Ja. En misschien zijn er ook wel luisteraars die voor het eerst luisteren. Dus leg uit, wat gaan we doen?
3: Wat jullie gaan doen, even voor jouw informatie. Ja. Ik ben ook inval. Dus het hele team hier is ongeveer
0: is inval.
3: ik ga jullie 3 vragen voorleggen. Meer keuzevragen. Die gaan over het nieuws. Fun fact, ik ga niet over carnaval.
0: Okay.
3: Mocht je nou het antwoord weten, dan roep je keihard je naam. Degene die het als eerste roept, die mag het antwoord geven. Is het antwoord fout, dan mag de ander nog een gokje wagen.
0: Oh ja.
3: En na 3 vragen kijken we inderdaad wie er voor staat. En diegene die mag een plaatje uitkiezen.
0: Ah,
3: dus ik vraag nu alvast eventjes voor de administratie, voor welke plaat ga jij...
2: Dan ga ik even kijken. Rihanna, Pour It Up. Okay. Dat vind ik wel heel lekker vandaag. Ja.
3: Nice. En jij, Angelique?
0: Ik ga voor The Roots en Erykah Badu. You Got Me. Ik stond in de wachtrij, de pre-sale voor Erykah Badu kaarten in Carré.
2: En?
0: Ik had 2 prachtige kaarten geselecteerd. Ik denk, mooie plek in die loge. En ik kwam bij de afrekening en het was 680 euro. Platinum tickets.
3: Maar dat is een kwartiertje werk, toch?
0: Ik weet niet wat jij verdient, maar ik niet.
2: Wat een bedrag allemaal.
0: Dus ik dacht, dan draai ik er gewoon lekker op draaien.
2: Oké, heel goed.
0: Als ik win. Ja.
3: Goed, gaan we naar de eerste vraag? Zijn jullie er klaar voor?
2: Kom maar op.
0: Yes.
3: Ja? Top, oké. Een gezin dat een appartement boekte in het Ierse plaatsje Wexford. Dat kwam voor een bijzondere verrassing te staan toen ze eenmaal in het huis waren aangekomen. Wat was de verrassing? Was het A, de eigenaar van het appartement had zich verstopt tussen de muur? B, het huis had geen ramen en deuren zodat ze er niet in konden? Of C, het bed bleek een spijkerbed?
0: Oh. Ja. Angelique.
2: Ja.
0: Angelique. C?
2: Ja, dat zou ik ook zeggen.
3: Ja, ga je daarvoor?
0: Ja. I guess.
3: Dat is helaas niet goed.
2: Ik zou ook C zeggen.
3: Ja, maar je kan niet 2 keer C zeggen.
2: Dan, is het B. Dan is het B.
3: Dan is het B. Dan is het helemaal fout.
2: Nee, de eigenaar
3: De eigenaar die had zich tussen de muren achter een gipsplaatje verstopt.
0: En om te kijken naar ze of zo.
3: Ja, dat werd niet helemaal duidelijk uit het bericht. Maar ze zijn meteen weggegaan en bij vrienden gaan slapen die in de buurt wonen.
2: Dat is spooky dit.
3: Ja, maar ze hadden dit via een grote website waar je appartementen kan boeken, hadden ze dit gedaan. Dus daar hebben ze wel een klacht bij ingediend, zeg maar.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Ik dacht, als het B is, is het wel lekker, hoef je geen ramen te lappen.
3: Ja, dat wel,
0: dat zou wel schelen.
3: Goed, gaan we naar de tweede vraag. In Nunspeet werd deze week een bokserhond naar de dierenarts gebracht omdat hij ziek was. Op scan zagen de artsen meteen wat het probleem was. Zijn buik zat vol met... Met wat? Is dat A, bier, B, speelgoedauto's of C, vrouwenslipjes?
2: Jeetje, Mina. Oké,
3: okay,
2: B. Oh, ga
3: je.
0: Ik denk, ik ga weer voor C.
3: Nou, in dit geval is dat helemaal goed. 6 vrouwenslipjes om precies te zijn.
0: Wow.
3: Heeft hij dus waarschijnlijk opgegeten van de eigenaresse. Die miste er namelijk al een paar. En de artsen die zeiden erbij inderdaad van... Max, wat wij ooit in een hond tegen zijn gekomen van slipjes, dat zijn 4.
0: Oh, er is een norm gewoon daarvoor.
3: Dus hij heeft een Guinness Book of Records.
2: Geluk gehad.
0: Ik dacht, het is een hond van een guy en die gaat vreemd en die vrouw komt thuis en die voet die snel die slip aan die hond, zeg maar. Maar het is gewoon...
3: dat zou ook wel slimmer zijn. Deze neem ik mee.
2: Nee, dat mag je niet doen. Ik heb ook een hond. Niet doen.
3: Goed, gaan we naar de laatste vraag.
2: Ja. Je hebt al gewonnen.
3: Nee, je staat 1-0 voor.
2: Ze heeft er 2.
0: Ik had die tweede fout.
2: Je hebt gelijk.
3: Gaan we even kijken. Autofabrikant Tesla die moet van de Amerikaanse autoriteiten 20.000 auto's terugroepen om aanpassingen te doen. Maar wat voor aanpassingen? En waarom moet ze dat doen? Is dat A, de stem van de navigatie leidt mensen af en daardoor gebeuren er ongelukken? B, de koplampen werken verblindend bij tegenliggers? Of C, ze moeten allemaal een sticker krijgen met Bought this before Elon went crazy?
2: Jongens, wat voor vragen. Mark, ik ga voor B.
0: Ja.
3: Ja?
2: Ja. Kijk,
3: dat is helemaal goed. Dan gaan we naar de laatste vraag.
0: Dat
3: is een kleine nachtmerrie. Je meldt je aan voor een enkel operatie in het ziekenhuis. Je gaat lekker onder narcose. Maar als je wakker wordt, besef je dat
2: je
3: onbedoeld aan iets anders geopereerd bent.
2: Ja.
3: Dat overkwam een Franse tiener, maar waaraan werd zij geopereerd? Was dat A, een genderverandering, B, een beenamputatie of C, haar verstandskiezen?
2: Mark.
3: Ja, Mark.
2: B. Of C, sorry. Verstand kiezen. Verstand kiezen, sorry. C.
0: Ja, ik zag al dat jij het wist. Ja. Ik had geen flauw idee. Ja.
2: Gewoon verstand kiezen eruit getrokken.
3: Ja, dat is lekker. Comeback.
2: Jongen.
3: Hey. Maar liever dat dan andersom, hè? Dat je voor je verstand kiest.
2: Mag ik nu mijn lekkere plaat aankondigen, mensen? Hier komt die Rihanna.

0: wat een wereldhit was dit, hè? Mark Ronson, Bruno Mars.
1: Oh. En ik was er, ik was er.
0: Ja, waar was je?
1: Ja, bij Bruno Mars.
0: Oh!
1: In, ja! Het was een gekke huis.
0: Ja, was nice.
1: Ja. Het was echt een vette show.
0: Oh, ja, ik wilde ook gaan, maar ik heb het gewoon gemist. Maar goed, ik heb de beelden gezien bij mensen en het zag er heel leuk uit. Ja, net zoals dat ik elk jaar ook de beelden zie van Rotterdam Zomer Carnaval. Nog een keer soort dingen. Aanstaande zaterdag is dat weer zo. 2 dagen lang feest, eten en natuurlijk die kleurrijke parade. Hè? 2500 dansers, danseressen doen mee. En het is dit alweer, ik weet niet of je het weet, maar de 42e keer dat het plaatsvindt. Ja, het is zelfs UNESCO immaterieel erfgoed. Dat betekent dus heel belangrijk voor de cultuur. En aan de telefoon heb ik Larissa de Vega, oudste Queen of Carnaval. En tegenwoordig ook verslaggever en voor het evenement bij de NOS. Larissa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, toch?
1: Lekker, hoor.
0: Ik krijg er wel helemaal zin in als ik jou zo hoor. Ik riep het net al even. UNESCO heeft het uitgeroepen als een belangrijk cultureel begrip.
2: Als jij dan voor terecht.
0: Ja, toch? Maar, en je zegt terecht. Waarom is het zo terecht volgens jou?
2: Ja, het is zo bijzonder. Ik bedoel, Nederland is een superrijk land. We weten dat allemaal.
0: Ja.
2: En tijdens het zomercarnaval zie je dat gewoon voor je gezicht. Weet je, alle culturen komen bij elkaar. En volgens mij telt Nederland iets van 200 culturele achtergronden. En die komen allemaal samen. Niet alleen hun eigen cultuur vieren, maar ook elkaars cultuur.
0: Ja.
2: En het is just beautiful. En als je nooit bent geweest, dan moet je echt gaan.
1: Ja, en ik kan erover meepraten, want Rotterdam is mijn hometown.
2: Hey, okay,
1: maar het is dus al de 42e keer. Kan jij je nog precies herinneren hoe het was voor jou de allereerste keer dat je daar was?
2: De allereerste keer. Ik was 4 en ik was mijn moeder kwijt.
1: Oh.
2: En echt paniek. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen daar en ik was mijn moeder dus kwijt. En ik weet nog, de paniek verdween toen ik een aantal meiden in gouden pakjes zag. Ik was helemaal in trance. I was flabbergasted. I was like, nee, ik had echt zoiets van, ik moet die vrouwen zijn wanneer ik groot word.
1: Oh.
0: Zo leuk. Ja. En ze hebben je wel weer gevonden natuurlijk, gelukkig.
2: Ja, mijn moeder heeft me wel weer gevonden. En toen zei ik, ja. En toen wees ik naar die meiden. Toen zei ik, zo wil ik eruit zien.
0: Ja.
2: En zei mijn moeder, nee, dat gaan we niet doen.
0: Nah. Maar ja, een paar jaar later. Nou, niet een paar jaar. Je was 4 toen. Maar goed, later ben je uiteindelijk uitgeroepen tot Queen. Queen of Carnival.
2: Ja, wat
0: zei je moeder toen dan?
2: En ze was trots.
0: Oké.
1: En je droom is uitgekomen.
2: Ja, ze stelde aan haar vriendinnen. Oh, ik ben de moeder van Queen Summer Carnival.
0: Hey, I love that. Hey, en als je dan kijkt, hè, want dit wordt ook bij de NOS uitgezonden. Dat is niet al 42 jaar zo. Dat is pas van iets van de afgelopen tijd. En als je nou kijkt naar mensen die dit misschien helemaal niet kennen en die komen dan via de NOS in contact hiermee. Wat hoop je dan dat ze meekrijgen van zo'n event?
2: Ik hoop dat ze beseffen hoe rijk ons land wel niet is. Zoals ik al net zei, we kennen zoveel culturen hier en nu komt alles bij elkaar. En ik hoop dat de kijker ook vooral de mensheid en de verhalen achter de culturen meekrijgt. Dus niet alleen maar de glitter en de glamour, maar ook waarom we zijn wie we zijn en waarom we onze cultuur, hoe onze cultuur wel niet in elkaar zit.
0: Ja, mooi. En daar ga jij voor zorgen natuurlijk ook, hè? Want
2: ik ga mijn best ervoor doen.
0: Ja, toch? Dat doe je echt heel tof. Dus alle reden om te kijken.
1: En gewoon lekker de positiviteit. Gewoon ook het dansen. Dat vond ik altijd wel heel leuk. Met elkaar dansen.
2: Ja, ben jij ook een beetje een danser?
1: Ik hou van dansen. Dus mensen die je niet kent, je kijkt om je heen. En iedereen is, je pakt elkaar vast. Je swingt, je schudt je heupen. Heerlijk.
0: I love that. En als we we gaan sowieso, kan je kijken. Ja. Waar sta jij ergens in Rotterdam? Mochten we denken, nou, ik wil ook even met Larissa komen praten.
2: Ik sta overal en nergens. Ik sta volgens mij op de Witte de Wit ook, heel de dag.
0: Nice.
2: Van 12 tot 3 hebben we een livestream.
0: Ja.
2: Dus als je toevallig daar bent, kom vooral hallo zeggen. Mark, kom dansen.
1: Zeker, dan kom ik even,
0: kom ik even
1: met je dansen.
2: Top. En daar sta ik. Maar ik zou zeggen, loop rondjes, ervaar de dag zelf. En neem het allemaal
0: ook in. Ach, heerlijk. Nou, dat gaan we doen, toch? Jij sowieso, Mark.
1: Ja, sowieso.
0: En als ik er niet bij ga zijn, kunnen we kijken. Dus je zegt dan livestream tussen 12 en 3. En later dus in de avond tussen 7:30 en 8 op de NOS. En tussen 7:30 en rond iets voor 9:30 nog steeds.
1: Oh, doe maar.
0: Ja. Het is uitgebreide coverage.
1: Mooi.
0: Heel veel Larissa. Ja. I love that. Ja, man.
2: Thank you.
0: Sowieso kijk. En heel veel plezier alvast, hè, dit weekend.
2: Dankjewel.
0: Doei. Sta je met een danser, no, Mark?
1: Ik hou van dansen.
0: Ik zag je gaan toen je het zei. Heerlijk.

0: Kibion stond op North Sea Jazz met een hele mooie set was dat.
1: Oh.
0: Een soort crooner, alleen dan make it R&B.
1: Een grote band of niet? Of was het gewoon...
0: Ja, best wel groot. Ja? En dan een soort van shot in het midden. En hij had een soort handschoen aan. Het was bijna theater, was het gewoon. Okay. Ja, deed hij echt heel leuk. NPO Blend hoorde je. Jezebel zijn een van zijn nieuwste singles. En ik ga even naar... We gaan naar Lisa.
1: Lisa?
0: Ja, Lisa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, kijk eens. Aan het werk, makelaarskantoor.
2: Ja, druk. Even zo naar buiten gerend.
0: Ah, thank you, thank you. Heb je al wat verkocht vandaag?
2: Nou, nee. Ja, ik ben eigenlijk meer van... binnen dingen, administratie, dat soort...
0: Ja, dat moet ook
2: gedoe
0: gebeuren.
2: Gedoe wil ik het noemen, is geen gedoe.
1: En je luistert altijd naar NPO Blend.
2: Ja, zeker.
0: Hé, hey, we hebben jullie over twee dingen. Kijk, je hebt gestemd op de Goed Gejat. Die gaan we zo de winnende draaien. Maar ik zag dus ook dat jij wel kaartjes hebt gescoord voor Erykah Badu.
2: Ja, vanochtend. Ja. Ik was er meteen bij om 10:00.
0: Hé, hey, maar oké. Okay. Kijk, dus ik deed dat ook. En ik zag de staanplaatsen. Maar ik dacht, ja, het is Carré. Carré wil je ook zitten. Ik heb altijd één zo'n vast plekje in Carré die ik heel fijn vind in zo'n logebox. Dus ik dacht, dan klik ik die aan. En ik kwam al voor twee kaarten op €680 uit.
1: Dat was een hartaanval.
0: Ja, zo'n platinum tickets. En toen dacht ik, nou, wat krijgen we nou? En ik zag toen ook die staanplaatsen.
2: Ja,
0: jij bent voor die gegaan, hè?
2: Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, ik hoor ook een beetje soort van de pijn in je stem.
2: Nou, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Want eerst stonden er hele andere prijzen en hele andere dingen.
0: Ja.
2: En daarna kreeg ik opeens 6 keuzes, toen dacht ik. Ja.
0: Ah. Ja,
2: idee.
0: Dat systeem
2: welke ik
0: is.
2: Moet kiezen.
0: En toen heb je die gekozen. En want je bent dus wel je hebt het er wel voor over.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, het schijnt ook wel echt een unieke set te zijn. Heel veel improvisatie. Ze weten ook niet helemaal wat we gaan krijgen. Dus ja, ik snap wel dat je...
2: Nee, ik dacht eerst nog helemaal iets... Ja, sowieso weet je gewoon niet wat ze gaat doen. Maar...
0: Nee. Hey, I love it. Misschien als ik jou zo hoor... Misschien ga ik dan toch wel weer... Misschien toch even staan.
1: Kan je naast Lisa gaan staan.
0: Ja, precies, precies. Ga je alleen of neem je iemand mee?
2: Ja. Nee, ik neem iemand mee. Met hem zou ik eigenlijk ook naar North Sea Jazz gaan. Waar ik ook... Maar die kon helaas last minute niet, maar...
0: Lisa?
2: Ik heb heerlijk genoten hoor daar, maar...
0: Lisa, mocht hij nou weer last minute niet kunnen? Dan weet je mij te vinden, oké? Okay? Is goed.
2: Ja.
0: Bel me echt, vind ik leuk. Hey, en dan...
3: Goed gejat.
0: Ja, want je kon stemmen op de Goed Gejat.
3: Original.
0: Tussen deze original van Slave, Watching You.
4: All of them so lovely. I can't make up my mind, but I'm looking at you.
0: Qua tekst gewoon... bijna gelijk als wat de sample zingt, hè?
1: Ja.
0: Bijna.
3: Sampled.
0: Ja, en de sampled is dan deze van Snoop Dogg en Pharrell. Let's Get Blown. Ik zie dat op Slave sowieso Kiara, Milan en Amit hebben gestemd. Snoop Dogg, Yusuf, Sarah, Sherman. Maar Lisa, jij had de doorslaggevende stem.
2: Ik had ook voor de tweede gekozen.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: Wel lekkere vibe, hè?
2: Heerlijk.
0: Ja, nou laten we dat doen. Gaan we die draaien voor je?
1: Jawel.
0: Hey Lisa, dankjewel en alvast veel plezier bij Erykah Badu, hè?
2: Yes, dankjewel.
0: Heel werk ze, doei.
2: Dank je, doei.

0: uur, Mark, gaan we het hebben over Kwakkoe.
1: Ja.
0: Heb je meegekregen, hè?
1: Ja, ja, ja. Als kleine jongen. Maar daar zullen we het dadelijk over...
0: Ja, het is
1: verschrikkelijk. Want ik vind het wel echt, echt jammer.
0: Nou, Kwakkoe schijnt te gaan stoppen. Zegt de organisator, we gaan gewoon even over bellen om te vragen. En ander nieuws. Binnen 30 dagen krijgen we nieuwe muziek van Destiny's Child.
1: Woe!
0: Ja, denk je, Destiny's Child.
1: Ja.
0: Maar die zijn uit elkaar.
1: Ja, maar wat gaan ze dan doen?
0: Nou ja, er komt een soort remix-album. De vader van Beyoncé, Matthew, die heeft gezegd... Ze hebben oude remixes op de plank liggen. En die met verschillende rappers eroverheen. Dus oude liedjes.
1: Laat maar komen.
0: Ja, onder andere Missy Elliott doet erop mee. Dus dat is dan, kan wel wat gaan worden. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon jouw favoriete Destiny's Child... Nou, niet jou van de luisteraar, van wie luistert nu, te vragen. Dus als je denkt van...
1: Mensen, reageer alsjeblieft. Wat willen we? Bills? No, no, no. Oeh. Wat willen we? Waar willen we een remix van?
0: Of,
1: kom maar op.
0: Ja, wat is jouw favoriete?
1: Ja, no, no, no.
0: Oh,
1: die is wel heel lekker.
0: Die is lekker.
1: Ja,
0: ja, ja. Oh, die vind ik ook lekker. Ja. Ik ga voor Bills zou ik wel lekker vinden. Maar goed, het gaat niet om ons. Het gaat om jou. Je gaat even sturen een appje naar de NPO Luister app met welk Destiny's Child nummer we straks mogen draaien. Heb ik nu een hele fijne combi voor je. Angie Stone, Alicia en Eve.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NTR, Angelique en Mark.
2: Zometeen kletsen we over Kwaku, want dat gaat wellicht volgend jaar niet meer door. En ook muziek natuurlijk, Missy Elliott en TLC hoor je zometeen.

0: bij Rea Parbo.
1: Oh.
0: Gingen we vanuit Rotterdam met mijn ouders, mijn zusje. Met een hele bus gingen we met z'n allen naar Amsterdam.
1: What?
0: En daar werd er dus gewoon ook echt nog gevoetbald. Dus echt voetbalwedstrijden. En dan kon je gewoon één rondje om het veld
1: dat
0: lopen.
1: Dat was het, hè?
0: En dan had je auto's, kofferbak ging open. Fladder, bloedworst. En daar heb ik dat voor het eerst leren eten eigenlijk.
1: Oh, ja, dus heerlijk.
0: En jij wat voor herinneringen?
1: Ja, voor mij ook in het midden dat voetbalveld.
0: Ja.
1: Nou, voor mij was het vanaf begin jaren 90 dat wij gingen. En inderdaad, dan elke 5 minuten stopte je weer. Omdat je moeder weer een tante tegenkwam. En dan stond je weer een half uur te praten.
0: Ja.
1: En dan was het, oh, je bent groot geworden. En dat elk jaar gingen we daar standaard naartoe.
0: Gezellig,
1: zo gezellig.
0: Ja.
1: En natuurlijk is dat de afgelopen jaren is dat veranderd. Hè, van een kleinschalig voetbaltoernooi in de Bijlmer. Dat was eigenlijk bedoeld voor mensen die niet op vakantie konden.
0: Klopt,
1: was dat toen.
0: De jongeren ook, ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: Tot uiteindelijk nu een groot festival waar mensen uit heel Nederland naartoe komen. En nou werd er natuurlijk de afgelopen dagen al een beetje geklaagd over van, ja, het wordt steeds duurder. En vandaag werd dus bekend dat Kwaku in ieder geval in de huidige vorm gaat stoppen.
0: Ja,
1: nou sprak de morningshow hier bij NPO Blend. Die spraken al met directeur Yvette Forster. Maar die heeft dat niet alleen gedaan. Er zijn meer mensen die in de organisatie zitten. Waaronder Vincent Soekra. Goedemiddag, Vincent.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Even, hoe heb je geslapen? Want jullie hebben dit bericht vannacht de wereld ingegooid. Hoe voel jij je?
2: Nou, het voelt eigenlijk best wel als een rouwbericht. Dat je overlijdensbericht, dat je de wereld instuurt.
1: Ja.
2: We moeten zelf eigenlijk nog verwerken. Zeker na alle reacties die we vandaag krijgen.
0: Ja. Heb je ook, het is een beetje vervelend, maar heb je die reacties die komen binnen, heb je die een beetje gelezen? Heel veel mensen zijn boos, teleurgesteld, in shock, net zoals jij ook.
1: Mm-hmm.
0: En hier bijvoorbeeld heb je een aantal reacties. Terug naar het gratis versie, alsjeblieft.

0: Kapitalisme helpt nooit de mensen waar het daadwerkelijk voor bestemd is. Nou, zo hebben we er nog een aantal. Wat doet dat met jou als je dat dan hoort?
1: Nou, luister ik eerder naar de empathische reacties. Okay. Van de negatieve reacties trek ik me niet zoveel van aan. Want dat kennen we vanaf het begin, toen we in 2013 Yvette Forster, Zwarte Sofie, Jacco van Sandijk en ik het overnamen eigenlijk. Nou, dat het groeide al uit zijn voegen. Hè? Jullie hadden het net over de jaren 70.
0: Ja.
1: En de jaren 80, 90 groeide het echt gigantisch uit dat vroeger. En dat kon niet meer als gratis festival.
2: Nee.
1: Dus toen wij ermee begonnen in 2013, was dat een van de voorwaarden. Doe er een schutting omheen en vraag een beperkte entree. Toen volgens mij nog €2,30 of €2,50.
2: Ja.
1: En je hebt dan een beheersbaar festival.
2: En maar eventjes, want Vincent, want inderdaad, de afgelopen jaren hebben we dat beheersbare festival gehad. En dat ging naar mijn mening denk ik goed. Oké, het was wat duurder, maar goed, we kwamen alsnog met z'n allen. Maar waarom moet het dan nu stoppen?
1: Nou, het wordt wel steeds nijpender. Je merkt dat er, als je dit jaar al naar Kwakkoe bent geweest, vorig jaar al, begon met de nieuwbouw.
2: Ja.
1: Bij Belmos, tussen het Belmos bad en de sporthal in.
2: Ja.
1: En dat is al eigenlijk letterlijk op de grens van het festivalterrein. Mm. En er komen nog meer huizen aan, nog een 700-tal woningen aan de kant van de Gooiseweg.
2: Ja, want ik was daarop aan het reageren.
0: En
2: toen,
0: oh.
2: Nou ja, ik was aan het kijken en toen dacht ik al, maar waar gaan ze Kwakkoe dan doen? Dus zeg jij nou dat dit ook een van de redenen is waarom dat moest wijken?
1: Nou, je merkt dat de capaciteit steeds minder wordt.
2: Mm.
1: En als de capaciteit minder wordt, dan zou je misschien automatisch zeggen, dan doe je de prijzen maar ietsje hoger.
2: Ja.
1: Maar dat is juist wat wij niet willen. We zijn nu al €15,50 online voor een dagkaartje.
2: Mm-hmm.
1: En dat maakt Kwakkoe eigenlijk ook zo apart en bijzonder. En ik begrijp dat mensen nostalgisch roepen en de gratis versie bepleiten. Maar dat is al lang niet meer mogelijk.
0: Niet meer
1: haalbaar. En ja, het is zeker niet haalbaar. En wij zien het ook niet zitten om nu de prijs toch drastisch te verhogen om het festival te behouden. We vrezen dan dat het dan echt het karakter zal gaan missen.
0: En waarom hebben jullie, mag ik even nog een kritische vraag, bijvoorbeeld aan Vogue, al die dure acts. Was dat dan nodig of zeg je van ja, dat is toch om mensen dan te trekken? Of waarom deden jullie dat dan bijvoorbeeld? Want dat is niet goedkoop, denk ik.
1: De vrijdagconcerten,
0: ja,
1: die hebben we geïntroduceerd. Juist om extra dekking voor de exploitatie te vinden.
0: Kijk.
1: Zo'n Friday night, dat compenseert aardig op zo'n weekend, zaterdag en de zondag.
0: Mm.
1: Dus daar konden we dan ook een duurdere prijs voor vragen.
0: Ja.
1: Voor de kaartjes op de vrijdag.
2: Mm.
1: En dus dat helpt dan weer met zo'n weekend. Want ja, dit speelt al lang in de loop der jaren. De inflatie en steeds duurder worden de prijzen.
2: Yeah.
1: Leveranciers, toeleveranciers, alles wordt echt duurder. Maar ja, dat is ook het geval als je de Albert Heijn instapt.
2: Zeker, en je hebt nu dus aangegeven, oké, deze vorm, dit is niet meer haalbaar. Jullie gaan kijken of er een andere vorm haalbaar is. Twee dingen, welke vorm moeten we aan denken? En is er volgend jaar dan nog een Kwakkoe?
1: Nou, we hebben dit vooral ook neergelegd bij de gemeente.
2: Ja.
1: Om erover na te denken. En eigenlijk ook bij onze gemeenschap. En wij zullen natuurlijk met de ervaring die we hebben opgedaan meehelpen denken naar wat wel mogelijk een geschikte vorm is,
2: okay,
1: om Kwakkoe wel voor te zetten.
2: En denk je dat dat binnen een jaar al gaat gebeuren?
1: Ik hoop het. We zouden het wel heel snel moeten weten.
2: Ja.
0: Ja.
1: Want ja, met de vergunningseisen moet je al eigenlijk een jaar van tevoren je plannen gaan indienen.
2: Jeetje.
0: Nou.
2: Dus eigenlijk, want we hebben nog 2 Kwakko-weekenden te gaan natuurlijk.
0: Ja, ik zou zeggen, mensen allemaal komen.
2: Ja,
0: nog.
2: Toch?
0: Ja, sowieso. Sowieso.
1: Het wordt leuk. Ja. Het wordt leuk. En we hebben het gezellig geprogrammeerd.
0: Broederliefde.
1: Dit weekend, morgen. En Jayon, Mama Waak, zondag.
2: Ja.
1: En een heel feestelijke vierde afsluitend weekend.
2: Nou, dan alle ruimte van genieten. En misschien kunnen we gewoon met z'n allen je band meedenken over... oké, hoe zou Kwakko dan wel kunnen? Niet gratis dus, maar wel andere manieren zoeken. Vincent, dank je wel voor je toelichting en voor je tijd. En geniet nog van die laatste weekenden.
1: Ja, dank je wel.
2: Een fijne dag. Doei.
1: Dag.

0: Radio Blend. En daarvoor hoorde je Levent Kalai met A Breed. Kwaku hebben we het over gehad net met organisator Vincent Soekra. Die vertelde, we moeten wel stoppen, want geld.
1: Er wordt veel gebouwd.
0: Precies, daar had hij het ook nog over. Ik dacht, weet je wat, laten we nog meer mensen bellen.
1: Heel goed.
0: Hierover. Je kan ook, als jij daar een mening over hebt, laten zeker even weten. Maar ik heb aan de telefoon hebben we Giuliano Payne, presentator van de Nacht van het Caribisch Netwerk op Radio 1. Giuliano, goedemiddag.
2: Hi, goedenavond of goedemiddag. Hey.
0: Jij bent echt opgegroeid met Kwaku, hè? Als kleinkind kwam je daar.
2: Ja, zeker. Ja, mijn moeder, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal wat jij net ook vertelde, hoor. Ja. Mijn moeder kwam daar het hele Belmenpark tegen.
0: Ja.
2: Ik zie mezelf nog aan mijn moeders hand trekken van nee, doorlopen.
0: Ja.
2: Maar het was echt was een mooi samenkomen van allemaal gezellige mensen. En ik heb alleen maar mooie herinneringen eraan.
0: Wat fijn. En woonde jij ook daar echt in de Bims?
2: Ja, ik kon gewoon letterlijk de straat uitlopen, dan was ik er al.
1: Ja, kijk hier. Hey, je zag al die jaren zag je natuurlijk telkens het Kwaku Festival groter worden. Zag jij het stoppen al van het festival aankomen? Of had je zoiets van had je daar?
2: Nou, kijk. Als je een beetje inzicht hebt, als je gewoon een beetje hebt gekeken hoe de afgelopen jaren eraan toe is gegaan. Eerst hadden we te maken met een noodlijdende organisatie. Toen moest het festival van 6 weken naar 4 weken. Je had altijd wel een beetje gezeik met betrekking tot parkeren en vergunningen. Dus dan weet je natuurlijk wel dat de huidige constellatie, dat het misschien dat er niet zo door kan gaan. Maar ja, zo'n abrupt einde, weet je. Dat had ik even niet zo zien aankomen, nee.
0: Zeker
2: omdat het oudste festival is, hè? Het oudste multiculturele festival.
0: Ja, en sowieso voor herinnering. En zo belangrijk nog steeds voor de stad. En nou, dus stel jij ook bijvoorbeeld van, nou ja, dit is natuurlijk heel veranderd. We hebben nu die vrijdagconcerten. Bijvoorbeeld Avok stond er laatst, hartstikke leuk. Maar ja, dat kost ook wel wat. Nou hebben we net Vincent Soekra gesproken. Die zegt, ja, dat was nodig, hè, om die dure, de rest van het festival te bekostigen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, weet je, ik denk dat Vincent en Yvette natuurlijk gewoon de ondankbare taak op een gegeven moment op zich hebben moeten nemen om hier iets van te maken wat überhaupt al uit zijn voegen gebarsten was, hè?
0: Ja.
2: Wat eigenlijk al veel te groot werd. Maar velen met me, denk ik, zich afvragen is van zo'n groot festival, zaten daar echt mensen op te wachten? Moest dat echt?
0: Ja.
2: Hoorde dat nog wel bij het DNA van Kwaku? Zoals ik al zei, de mensen, jullie zeiden het ook, de mensen die waar het eerst voor bestemd was, die kwamen eigenlijk niet meer op een gegeven moment. Bijvoorbeeld naar oma, die komt er eigenlijk al niet meer. Met al die grote ex werd het kindje met het badwater meegegooid. Mm. Weggegooid.
0: Dus als je kijkend naar de toekomst.
1: Ja.
0: Zou jij dan zeggen van we moeten weer terug naar gratis, zei hij al. Dat is misschien niet mogelijk, maar hoe zou jij het voor je zien?
1: En voetbalwedstrijdjes kijken.
2: Wat Vincent natuurlijk zei, dat kan niet meer. Nee. Maar ik vind wat ik een beetje ingewikkeld eraan vind, is natuurlijk het vanuit de gemeente.
0: Ja.
2: Ik hoor nu het stadsdeel, de gemeente. Ja, die willen eigenlijk gewoon dat park volgooien met gebouwen.
0: Klopt.
2: Ja, dus dan is het ook een beetje vechten tegen de bierkaai. Dus ik snap, ik zag vandaag een heel leuk bericht van Femke Halsema.
0: Ja.
2: Waarin ze zei van, ik vind het allemaal zo treurig. Nou, ik denk, laat in ieder geval heel duidelijk zijn dat de organisatie hun best doet. Maar dat het ook vanuit de gemeente ook welwillend moet zijn. Dus terug naar de core, dat zou alleen maar mooi zijn. Maar ik denk dat het vanuit verschillende kanten aangepakt moet worden.
0: Ja, daar moeten we goed over nadenken. En snel ook, want anders is er volgend jaar geen Kwaku.
2: Ik heb het antwoord ook niet.
0: Nee, I know. We zitten allemaal gewoon een beetje in rouw hier zo. Want we willen gewoon dat het blijft bestaan. Dus,
1: Vanaf morgen gaan we weer. We gaan even toch even genieten.
2: Maar ik kan het nog niet geloven. Ik denk ook, misschien dat ze het gewoon als drukmiddel gebruiken in de gemeente. Ik hoop dat het gewoon een tactiek is.
0: Ja, precies. Volgend jaar krijgen we gewoon wel weer een versie. Precies, we gaan er vanuit. Hey, Giuliano Payne, dank je dat je weer even mocht bellen voor je mening, hè?
2: Geniet nog even.
0: Doei, doei. Zeg, geniet nog even, omdat twee weekenden Kwaku nog.
1: Ja.
0: En als jij denkt, wat

0: vandaag met Mark Dakriet en Angelique Oosterveen.
1: Yes.
0: Het invalteam, want het is zomer, dus mensen moeten op vakantie, hè?
1: Ja.
0: Wij gaan niet op vakantie.
1: Nee, wij zijn de harde werkers.
0: Precies. Hey, we hebben het, nou ja, als je dus niet op vakantie ging, daar was Kwakkoe voor bedoeld.
1: Precies.
0: We hebben het nu al over een tijdje. We hebben de organisator gesproken en we hebben, nou ja, net Giuliano gesproken. Bij Radio 1 zit hij en die vindt het ook jammer. Die zegt, ja, waar ligt dat nou aan? Ja. Hoe moeten we verder in welke vorm? En we vroegen ook van, ja, wat zijn jouw herinneringen nou? Nou, er kwam eentje binnen van Aureliana. Die stuurt een voicebrug. Die vind ik altijd leuk.
2: Nou, ik vind het echt super verdrietig om te horen dat, dat Kwakkoe weggaat. Ik kan me nog heel goed herinneren dat 15 jaar geleden was mijn allereerste keer dat ik naar Kwakkoe toe ging. En waarom ik het zo nadrukkelijk weet, is ik kwam daar en ik kreeg toen te horen dat Amy Winehouse was overleden. Dus ik was super hard aan het huilen, uiteindelijk. Maar ook super hard heb ik daar genoten. En het leuke is dat ik een paar jaar daarna mocht ik zelf voor het allereerst staan op Kwakkoe tijdens Roze Kwakkoe. En ik heb een paar jaar daar met de band mogen staan. Dus ja, het is een mooi fenomeen om op Kwakkoe te mogen zijn, te genieten, op te treden. Maar vooral gewoon Kwakkoe aan zich. Dus verdrietig nieuws. Heel veel liefde jullie kant op.
0: Heb jij ook wel eens op Kwakkoe gestaan, Mark?
1: Ja, we hebben met Replay. Ja, volgens mij 3 keer. Sowieso 2, weet ik nog. Ja, het was altijd het gekkenhuis. Het was heel mooi. Ja,
0: ja toch? Want ik kan me ook zo voorstellen, als je nu aan het luisteren bent, denk ik, ik ben al mooi naar Kwakkoe geweest. Ik weet niet precies wat het ding is. We hebben het allemaal over. Nou ja, het is gewoon wel iets heel bijzonders voor als je een beetje de diaspora.
1: Echt.
0: Het eten, de muziek.
1: Het is moeilijk uit te leggen eigenlijk ook. Je moet daar zijn geweest. Je moet het voelen. Je voelt die energie van iedereen.
0: Dat.
1: Het is echt, ja. Het is nogmaals jammer. Het is gewoon jammer.
0: Nou, laten we hopen een andere versie. Miri, die stuurt ook nog een berichtje. Die zegt, ik was 13. Ik ging als klein meisje mee met familie. Daar ontmoette ik anderen en heb ik mijn eerste zoen gehad. Die jongen zei nog, ik hou van je. Maar daarna heb ik hem nooit meer gesproken. Dat zijn ook leuke

0: Hey, ik zie Olo's gaan.
1: Humping around.
0: Bobby Brown, hier bij NPO Blend. Hey, we hadden het eerder even over Destiny's Child. Er komt binnen nu en 30 dagen nieuwe muziek van ze uit.
1: Je vertelde het net. Ja. Ik vind dat wel waanzinnig.
0: Nou, ik ook. Ja. Maar er zit wel een catch.
1: Vertel.
0: Ja, want het is niet echt splinternieuwe muziek.
1: Je zit me gewoon lekker te maken.
0: I'm sorry. Het is de vader van Beyoncé. Ik weet niet of hij dan de cash krijgt. Ik weet niet hoe het werkt. Okay. Maar die gaat een soort remix-album uitbrengen met oude Destiny's Child nummer.
1: Ja.
0: Maar dan geremixed met rappers erop. Missy Elliott doet onder andere mee.
1: Okay,
0: maar
1: dat ik weet dus. Interessant, dat is toch wel interessant.
0: Ik kan het zeggen. Ik dacht, toen ik hoorde, ja, misschien een soort B-rappers. Maar denk ik, als Missy meedoet,
1: nee,
0: dan...
1: Nee, ja, dat doe je niet zomaar.
0: Nee, precies. En liedjes als Say My Name en zo, dit wordt gewoon in een nieuw jasje gestoken.
1: Oké. Okay.
0: Nou, weet ik wel, want jij herinnerde net, want jij zei... No, No, No is mijn favoriete.
1: Ja.
0: En daar had je natuurlijk ook gegeven met de remix van.
1: Klopt.
0: Want No, No, No
1: Will
0: is eigenlijk...
1: I Am. Ja. Die heeft het toen geremixed.
0: Was het Will I Am, ja?
1: Zeg ik het nu goed? Toch?
0: Ik dacht het Drug Child, maar ik weet het niet zeker.
1: Je hebt gelijk, sorry. Ik haal weer twee dingen door elkaar.
0: Maar... Dit was eigenlijk het origineel zo'n heel langzaam. No, no, no. En die
1: was een
0: remix?
1: Ballad eigenlijk. En toen kwam die remix erachteraan. Nou ja, maar hij brengt me wel op ideeën. Want misschien moeten we de oude replay soms ook laten remixen. Alle rappers erop gooien.
0: Mark.
1: Kom maar op, hé.
0: Zeg het zo, hè. Kijk om je heen, want je bent niet alleen. Ik hoor het, hoor. Ik hoor
1: featuring
0: het.
1: Featuring Angelique.
0: Oei, oei, oei. Hé, we vroegen ook welk nummer van Destiny's Child wil je dan horen. Nou ja, er komt Aisha die zegt, kunnen jullie Say My Name draaien? Dat draaide mijn moeder vroeger tijdens schoonmaken. Jaden zegt Survivor. Ja, vind ik ook lekker. Oh. Boedelisje zegt Youssef. Blijf banger in de auto. Shanice Emotions. Oeh, ja, die is ook mooi. En Ryan Independent Woman Part 1. Oeh, ja, die is ook lekker. En Naomi zegt Bills, Bills, Bills. Omdat ik morgen alweer al mijn rekening moet betalen. Oh ja, het is die tijd van de maand. Hè?
1: Oh,
0: ja.
1: Hier, kijk.
0: Alles wordt afgeschreven.
1: Zoveel hits noem je dan op, hè? Dat is niet normaal.
0: Nou ja, zullen we over die laatste gaan?
1: Laat maar komen.
0: Naomi. Oh. Terwijl je rekening afschrijft. Van je bankrekening leger en leger wordt... Bills, bills, bills. En ook voor alle dames die daten en inderdaad met mannen die niks willen betalen.
1: Oh, oh jee.

0: week geleden waren ze er, hè? North Sea Jazz.
1: Ik heb het niet gezien. Oh, ik heb gemist, hè? Ik hoor van mensen, het was zo tof.
0: Ja, dus eigenlijk zouden de Isley Brothers komen. Daar had ik echt zin in. Ja. Maar last minute gecanceld. En toen kwam De La Soul. Die deed het gewoon net zo goed, hoor.
1: Gek.
0: Ja. Hey, bijna 6 uur. Bijna het einde van Bridge the Gap op NPO Blend.
1: Zo snel.
0: Ja, ga zeker niet weg, hè? Want we gaan zo meteen nog muziek van Jay-Z, Lila James, Jaquan, Tipsy.
1: Wat ga jij doen vandaag?
0: Ik ga lekker eten maken.
1: Ga je maken?
0: Ja, goede vraag.
1: Oh.
0: Ik zit dus op een soort... ik werk met een soort diëtist. En allemaal gezonde dingen. Veel bonen.
1: Lekker. Dus eiwitten.
0: Gezonde eiwitten. Dus ik denk iets met bieten. Rode bieten heb ik in mijn kast.
1: Ik hou ervan.
0: Linzen.
1: Lekker. Oh.
0: Ja, toch?
1: Oh, heerlijk.
0: En jij?
1: Nou ja, ik ga even bellen. Want mijn zoon is met zijn moeder nu in de bioscoop. En die zijn volgens mij dadelijk klaar. Dus ik ga even kijken van... hey, gaan we een hapje eten of niet? Ik weet dat hij ook moet voetballen, maar misschien kunnen we elkaar even treffen.
0: Together.
1: En ik ga even natuurlijk met Lobby met de hond eventjes wandelen.
0: I love dat je hond Lobby heet.
1: Ja, Lobby. Is toch mooi, toch?
0: Dat is echt heel leuk, ja. Ik had laatst iemand die ken die heet Libby. Leven.
1: Oh, hier, kijk.
0: Dat is ook mooi.
1: Ja, ik vind het mooi.
0: Toch? Ja. Nou, love it. Hey, whatever jij gaat doen als je het luisteren bent, blijf gewoon lekker Blend aanstaan. Ga er de avond mee in.
1: En eet smakelijk voor straks.
0: Eet smakelijk. En wij, dit vakantieduo, wij zijn er volgende week weer, toch?
1: Volgende week
0: donderdag.
1: Okay.
0: Ja, spreek je dan. Hey,
1: groetjes.
2: Do you have a minute to spare? I'm so glad. Thank you.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Show. Blend. 8 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: So. Blend. 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Soul. Blend. 11 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed dan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hush, baby, hush. Hush, baby, I'll let you know. Home of classic R&B, hip hop, and soul. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. De prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.